0: ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Is de muziek van Radio.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid is doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is al de 6e nacht op rij dat Amerikaanse doelen worden bestookt. Volgens Iraanse media zijn dit keer onder meer bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 3 mensen zijn omgekomen. Reizigers moeten begin september rekening houden met een 24-uur staking op het spoor. Vakbond FNV kondigt nieuwe landelijke acties aan uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet. Ook bij de overheid, in de havens en in delen van de zorg komen acties. Wanneer de spoorstaking precies is, wordt later bekendgemaakt. En Tomorrowland heeft gereageerd op de kritiek over een DJ-optreden vlakbij het gebouw in Brussel, waar deze week 6 mensen om het leven kwamen bij een brand. Volgens de organisatie is er vooraf 1 minuut stilte gehouden en was het nooit de bedoeling om mensen te kwetsen, meldt de Telegraaf. Volgens politici had het daar nooit mogen plaatsvinden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed, dus ik breng je thuis vannacht. Want ik weet dat je vader op je wacht.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het dodental van de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn ook nog eens hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Ministers en staatssecretarissen steken steeds meer geld in hun sociale media. Volgens de Telegraaf is sinds 2020 al ruim 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe hulp. Daarnaast werken er zeker 33 mensen fulltime aan de online zichtbaarheid van kabinetsleden. Deze kosten zouden nog maar het topje van de ijsberg zijn. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is helemaal misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten en hij moest in een kussen belanden, maar hij landde verkeerd. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer helemaal open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
0: Is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Bring it on.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De Verenigde Staten hebben voor de zesde nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij zijn twee bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 7 mensen zijn omgekomen. Iran sloeg terug met aanvallen richting Qatar en Bahrein. Maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Patiënten moeten steeds langer wachten op een afspraak met een neuroloog, schrijft het AD. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie lopen de wachttijden in sommige ziekenhuizen op tot 1,5 jaar. En dat komt door een groeiend tekort aan neurologen. Ook de acute zorg komt steeds meer onder druk te staan. President Trump hield een toespraak en zei daar dat China Amerikaanse verkiezingsgegevens heeft gestolen. Volgens hem bewijzen geheime documenten dat, die hij binnenkort openbaar wil maken. Voor die beschuldigingen is tot nu toe geen bewijs gevonden. Trump sprak zich ook boos uit over de tv-zenders die zijn toespraak niet wilden uitzenden. Voor het eerst komen er tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gratis vrouwenurine waar, schrijft het AD. Op 8 plekken in de stad worden zogenoemde lappees geplaatst, waarin 3 vrouwen tegelijkertijd kunnen plassen zonder een afgesloten hokje in te moeten, zoals bij een Dixie. De toiletten moeten de wachtrijen korter maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met brede opklaringen en maximaal 18 graden. De rest van de ochtend begint ook droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcrème?
6: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Dit is de muziek van Radio.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar nabestaanden zijn daar niet mee eens. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht naar een gewapende fatbike-roof en hij had een pistool bij zich. Een stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met een katapult met 185 km per uur weggeschoten en moest 75 meter verderop op een speciale mat neerkomen, maar kwam verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open, nadat een grote natuurbrand de snelweg voor het deel bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor hulpdiensten. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden. Dat was het ANP-nieuws.
3: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
4: Nou,
3: naar Zwaagstra.
5: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
3: Al aan de A37.
6: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en sta-caravans.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
11: Jij denkt dat je alles kan maken. Dat je alles kan doen, maar niet zo bij mij. Nee, niet zo bij mij.
10: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
15: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over zes op deze vrijdagochtend. 17 juli is het vandaag. We mogen weer beginnen aan een dagje en misschien wel het laatste dagje. Dat gevoel krijg ik een beetje alsof vandaag de nationale uitzwaaidag zal gaan plaatsvinden. Omdat er heel veel mensen zijn die na vandaag mogen gaan genieten van hun welverdiende vakantie. Is dat zo? Geniet er dan in elk geval van. Maar maak het deze ochtend nog eventjes lekker rond met zometeen muziek van Frans Bauer. En nu in elk geval nog geen verkeersinformatie. Het is nog rustig onderweg.
0: flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Naast Van Dijk!
15: En zie die rust onderweg een beetje als stilte voor de storm, want vanmiddag wordt er wel het een en ander verwacht vanwege vakantieverkeer.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Nog even wachten, André van Duin. Ik zat me net even te bedenken. Hoe moet je eigenlijk persoon André van Duin uitleggen aan een buitenlander? He, die gaat dat niet snappen. Hoe als er iemand, een Engelsman, zeg maar, hier in Nederland komt en je hebt het over André van Duin. Ja, hij maakt hele mooie liedjes. He, Zeilen op de wind van vandaag. Hij heeft ook televisieprogramma's die je emotioneel een beetje kunnen raken. Maar tegelijkertijd zingt hij ook over...

0: Show.
1: Een gros.
2: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Ja, goedemorgen. Zij begonnen aan deze vrolijke vrijdag 17 juli. Als allereerste na 6 is zojuist muziek van Francie Bauer. Later deze ochtend Verzoekie Vrijdag. Dat is bij deze natuurlijk alweer vastgesteld. Tussen 8:30 en 9:00. Alleen maar verzoekjes op de radio. Dus dat is zeker iets om eventjes jouw suggestie voor op te gaan sparen. Zoals gezegd, voor velen vandaag de laatste dag voor de vakantie. Mocht dat zo zijn, geniet er inderdaad lekker van. Mocht het niet zo zijn, laat dan even van je horen. Hoe lang moet je nog? Totdat je inderdaad mag uitzwaaien. Is dat nog een weekie? Is dat nog 2 weken? Of ga je de hele zomer door? En zijn we wel even benieuwd naar wat is jouw vakantiestatus? Gaan wij even kijken naar het nieuws van vandaag. Het gaat namelijk over een grote diarree-uitbraak in de Verenigde Staten. Eet smakelijk. En de oorzaak zou ook bekend moeten zijn. Het gaat namelijk om fijn gesneden ijsbergsla. Die wordt geleverd aan restaurants van fastfoodketen Taco Bell. Dat lijkt namelijk de bron te zijn van de grote diarree-uitbraak. De Washington Post, de krant daar, heeft dat op basis van 2 ingewijden gepubliceerd. De sla zou afkomstig zijn van een Amerikaans bedrijf, natuurlijk. Bij de uitbraak zijn inmiddels meer dan 4300 mensen ziek geworden die zitten aan de race, zeg maar. En dan zijn er nog heel veel mensen die zich daarvoor niet hebben gemeld in elk geval. Het is weer gezellig in Amerika. Andere zaken, weer van deze dagen. Het wordt namelijk weer minder warm. Vandaag ook zeker merkbaar. In het noorden van het land is het op dit moment wat mistig. Wordt het zo'n 23 graden. En in het zuiden komt de temperatuur ook niet boven de 30 graden uit. Dat zijn de voorspellingen in elk geval. In het zuiden mag je het doen met 28 graden. Goed, dan even over dat watertekort in Nederland. Want het lijkt deze week in één keer van kwaad tot erger te gaan. Sterker nog, de waterschappen grijpen dan ook in. In het zuiden is het erg. Een van de plekken waar de langdurige droogte goed zichtbaar is, is de provincie Limburg. Het gaat dan om de Vlootbeek in Linnen bij Roermond. Die is vrijwel droog gevallen. En dat betekent dat er schade is aan flora en fauna. Schade komt aan flora en fauna. En dat er vanaf deze morgen 8:00 bijna niemand meer oppervlaktewater mag gebruiken. Neemt dus dat als inwoners geen water mogen onttrekken om de tuin eventjes te besproeien of wat dan ook. Voetbalvelden mogen ook niet meer worden besproeid. En een aantal agrariërs die moeten het ook laten afweten. Mogen ook geen oppervlaktewater meer voor gebruiken. Ja, en met drinkwater is het al helemaal geen doen, zeg maar. Daar mag het ook niet mee natuurlijk. Dat mag even duidelijk zijn. Goed, dat voor het nieuws van deze vrijdag 17 juli. We zijn begonnen en gaan lekker verder met het ochtendprogramma.
2: De Sowieso Ochtendshow.
1: We hebben een mooie ouwe van Dubbel Joost voor je klaarstaan. Hier, horens. Het gaat over Lieve Lina.

Rutger van Barneveld en de zwoele zomernacht. En daarvoor dubbel Joost. Lieve Lina, zo. 8 minuten voor 6:30. We zijn lekker begonnen aan deze vrijdag.

0: jouw tekst of audiobericht is weer welkom voor deze ochtend. Hebben we het ook over de vakantiestatus? Is vandaag een uitzwaaidag, ja of nee? Of mag je nog eventjes, zeg maar? Veel berichten van mensen die inderdaad na vandaag genieten van de vakantie. Bouwvakken, dat is natuurlijk ook weer na vandaag. In elk geval de adviesdata voor het noorden van het land gaan na vandaag in. Er worden altijd adviesdata afgegeven, maar volgens mij wordt het enigszins gelijk getrokken met de rest van het land. Maar goed, dat zijn dan weer andere zaken. Bericht van bijvoorbeeld Bouwer Jan van het Giethoorn. Goedemorgen. Onze vakantie zelf gaat nog wel even duren. Begin september. Als iedereen zijn vakantie achter de rug heeft, gaan wij er lekker van genieten. Dat zijn alsnog lekkere vooruitzichten. Mark moet bijvoorbeeld nog 12,5 week werken. En nou, Johan het Wedden zegt dan inderdaad wel weer. Vandaag laatste dagje beunen. En dan inderdaad lekker bouwvak. Fijne dag, dankjewel. Gaan we naar een audio-appie. Rob vanuit Stadskanaal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Antwoord op jouw vraag. Als we het dan over André van Duin hebben, kunnen we spreken van de meest geliefde artiest van Nederland.
0: Ja.
1: Die iedereen, in welke vorm dan ook, een glimlach op zijn gezicht gaat toveren. En meest geliefd, waarom zeg ik dat? Hebben wij ooit één negatief ding over André van Duin gehoord?
0: Nee.
1: Ik niet. En jij ook niet, denk ik.
0: Nee, ik ook niet, inderdaad. Ja, dat... Mocht je het gemist hebben... We draaiden eerder deze morgen als het tweede liedje na zessen. Een liedje van Van Duin, het pizzalied. Hè? Even wachten. Even. Toen zei ik, hoe moet je dat gaan uitleggen aan een Engelsman bijvoorbeeld? Hè? Als een Engelsman hier op vakantie is en je hebt het op een of andere manier over André van Duin. Hoe moet je André van Duin uitleggen? Inderdaad dat het zo'n enorm geliefd persoon is, dat is één, maar... Ja, daarna kan je moeilijk zeggen dat hij zingt over de balletjes van de koningin. Want dat snappen ze natuurlijk niet. En dat hij liedjes maakt over a horse in the hall. Hè? Dus dat snappen wij natuurlijk, maar dat gaat niet op. Hè? Toch een klein dingetje, maar goed, daar hoeven we volgens mij niet druk om te maken. Gaan we naar reizen. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen. Oh, wacht even, hoor. Liep even een mooie meid voorbij, hoor. Zo, oh, even de jokken.
0: Nou, doe eens.
2: Vraag me af hoe ze je eitjes wel hebben, smorgens. Gekookt, gemakken of bevrucht. Maar vooruit. Goedemorgen, luisteraars. Dit is de laatste vrijdag hier. Laatste keer voor de vakantie. Een half dagje patatjes eten vanmiddag. En dan is het gebeurd, hè. Dan ga ik er 4 weken tussenuit.
0: Lekker.
2: Eventjes een paar dagen naar Griekenland heen. Een paar dagen naar Duitsland heen. En dan zie je ons over 4 weken. Dan hoor je ons en zie je ons weer, hè. Fijne vakantie iedereen, voor wie er aan toe is. Groetjes Ronald.
0: Dag Ronald. En geniet ervan. Hey, dat is het voornaamste. Zelf ben ik hier volgende week in elk geval nog. Maar ook maar een half week hier. Hè, want donderdag dan vlieg ik uit, zeg maar. Dus dat voor volgende week. Lekker zeg. Positieve berichten daar in elk geval. Iedereen heeft er wel weer zin in. Maar ja, goed, dat is altijd met de vakantie, heb ik het idee natuurlijk.
3: Goedemorgen, Lars. Hier konden we zeker de tail zetten. Voor de laatste keer naar Groningen. Dus ik moest even op de N36 bij Almelo Wierden daarvoor mijn oude werkgever even gigantisch in de ankers. We hebben dus vannacht een vaste flitspaal neergezet. Dus, maar volgens mij ging het goed. Ja, het ligt eraan. Ik zie het wel na de vakantie. Het scheelt toch al op. Ik zeg, mensen, maak een mooie dag van, doe ik ook al die en een hele fijne vakantie. Ik zeg, groetjes en tot na de vakantie.
0: Tot na de vakantie, Koeno. Geniet ervan.

zoals gezegd, vandaag wel weer een frissere dag. Ja, niet dat het koud wordt of zo, dat dan weer niet. Maar de warmte wordt verdreven. Gisteren was het al zo in het noorden, kon je het al een beetje merken. Daar vandaag in elk geval een grijze start van de dag. In het zuiden wordt het ook niet warmer dan 30 graden. En daar gaan we het weekend mee in.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja. Van Jumbo.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
5: Lieve mensen, handen, handen, handen, handen.
3: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
7: Sudo, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
8: Sudo, de bouwverslimmers.
7: Iedere klus weer.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en...

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Je m'appelle France.
0: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
8: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier word.
0: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL-app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
9: Is Radio NL.
10: Altijd aan. Radio NL.
9: Weerbericht.

0: Vanochtend lost de aanwezige mist snel op. In het westen en het noorden is het dan wel bewolkt. Maar daar zal vanmiddag de zon wel komen gaan schijnen. Behalve in het noordoosten, daar kan namelijk nog een enkele bui ontstaan. Temperatuur loopt uit 1 van zo'n 22 graden aan zee... tot een graadje of 28 in het oosten en het zuidoosten van het land. Weekend weerbericht, blijft droog en zonnetje wolkje weer. Gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Het afgelopen half jaar zijn er bij de politie fors meer meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Dat is bijna een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En vooral in Zaanstad was een forse stijging te zien. Er komen begin september grote acties van de FNV, waaronder een 24-uur staking op het spoor. Voorzitter Spekman noemde bij WNL ook acties bij havens en in de zorg. Dat ministers en staatssecretarissen op de socials zitten kost miljoenen, heeft de Telegraaf uitgerekend. Er zijn meer dan 30 mensen mee bezig om content te maken, plus nog externe bedrijven.
0: Oké, dankjewel. Dan naar de verkeersinformatie. Erwin, heb jij ook 30 man die voor jou content maken op je social media? En Facebook en Instagram, dat is belangrijk, hè?
2: Ik vind het helemaal niks, social media. Ik vind het, het maakt mensen ongelukkig. Mij ook eigenlijk. En je kijkt er toch op.
0: Ja, ja, maar je weet ook dat je niet fout bezig bent. Maar tussen aanhalingstekens een beetje fout bezig bent. Dan toch blijf je doorscrollen.
2: Het is zonde van de tijd eigenlijk. Ja,
0: nou, dat.
2: Ja.
0: Het is zonde van de tijd. Ja.
2: Ik tegenwoordig doe, als ik bijvoorbeeld in de trein zit of zo, dan lees ik een boek. En dan merk je van, het is eigenlijk veel leuker dit.
0: Ja, maar dan moet je wel een leuke boek hebben. En dat is lang geleden.
2: Ja.
0: Mijn laatste boek wat ik heb gelezen was Jip en Janneke. Dat is natuurlijk niet zo lang geleden, zou je dan zeggen.
2: Hoe loopt dat af eigenlijk?
0: Jip en Janneke, ja, dat loopt goed af. Jazeker. Ja, op een gegeven moment gaat Miep de kat, die gaat dan wel zeg maar door de bosjes heen zeg maar, naar de buren. Ja. Maar dat komt wel weer goed, want ze loopt weer terug.
2: Oh ja, dat is waar. Ja.
0: Door dat gat zeg maar.
2: Dat gaat ook weer eens lezen, ja.
0: Ja, nou, goed.
2: Maar dat, zoals mensen nu zeggen, dat.
0: Dat. Dat zijn de boeken, maar hoe lees je de files?
2: Ja, van links naar rechts. Op de A59 Os richting Den Bosch staat de file van oost naar west. Tussen Os en Rosmalen-Oost 5 kilometer file. De oorzaak is een ongeluk. De afrit is dicht, evenals de rechterrijstrook. De vertraging is een kwartier. Zijn er al flitsers, zou je misschien afvragen. Nou ja, op de A2 Eindhoven-Maastricht staat er eentje. Bij hectometerpaal 202,1. A4 Amsterdam-Den Haag 13,1. En de A7 Heerenveen-Groningen 168.
0: Zes.
2: Nee, 1.
0: Ah. Lach me ook gewoon uit.
2: Ja, was gewoon 3 keer 1. Ja.

0: huis.
1: Niet naar huis. De nieuwste van Monique Smit zojuist bij Radio NL.
2: Hey, goedemorgen Lars.
3: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
2: Met Lars van Dijk.
1: Zo. Is het zo goed als 7:15. Zometeen tijd voor onze Tini van de receptie. Die zal weer een liedje voor ons gaan lallen. En ik heb haar gistermiddag horen spreken over, ja, hou je vast, over een duet. Hey. Ik zei dan, ga eerst alsjeblieft even met die dwarsfluit onder de douche staan, maar... Ze zei, ja, nee, komt wel goed. Ik hou mijn hart vast. Dat is echt waar. Goed. Het is gezellig bij ons in de appbox. Mensen die je laten weten wanneer ze op vakantie gaan en dat soort zaken. Is vroeger altijd mij geleerd. Tenminste, dat kwam dan van mijn ouders af. Je mocht nooit vertellen wanneer je op vakantie ging, weet je wel. Want, nou ja, goed, anders dan kan het zomaar zijn dat als je dan thuis komt... dat de laadjes overhoop zijn gehaald, uiteraard, hè. Tegenwoordig zit het toch een klein beetje anders. Want er wordt, zeg maar, bijna al op social media aangekondigd. Mensen zetten al bijna op Facebook. Goh, ik ga morgen weg. Hè, voor 2 weken ga ik daar naartoe. En dan, nou, uit enthousiasme natuurlijk daar niet van. Maar dan ga ik daar naartoe en dan kom ik dan weer terug. Hè? Dus dat had je 10 jaar geleden eens moeten vertellen. Of 15 jaar geleden. Man, dan konden mensen 3 nachten niet van slapen, denk ik.
4: Morgen, mannen. Ja, bijna weekend. Maak de dag weer vol. Morgen nog een paar uurtjes. Dan gaan we een lekker weekendje naar Texel toe te racen. En dan, ja, voor je dat is het weekend weer voorbij, je kunt weer aan de gang.
1: Ja zeg.
4: Hey, zou je een leuk plaatje met Henkie willen draaien? Henkie Wijngaard van Mark Tesla, die is helemaal aan het werk op vrijdag. Dat gebeurt niet vaak, en ook wel in de krant. En verder wil ik iedereen alvast een fijne vakantie wensen. Hey, mazzel.
1: Mazzel Niels en... Heel veel succes dan met de racerij komend weekend. Mocht dat eventjes toevallig zijn... Onze eerste kamperenavontuur zal komend weekend gaan plaatsvinden. Hebben we Klaas wel een keer wat vaker wat over verteld. Hè? Dat er een tent gekocht moet worden, dat soort zaken. Nou, die tent is inmiddels gehaald. Dat is zo'n opblazen ding geworden met van die tubes en een pomp. Gewoon een handmatige pomp. Hè? Mijn vriendin zei, ja, dat is handig, want dan kan je er al elektrisch opblazen. Ik zeg, ja, echt superhandig. Echt fantastisch. Hè? Koop jij maar een elektrische, zeg maar. Dan kom je op een gegeven moment op een plaats, kan je de tent niet opblazen. Ja, sorry, je kan geen pomp mee. Dat is wel handig. Maar, nou ja, hoe kom ik hierop? Ons weekend, dit weekend, zeg maar, staat inderdaad ook gepland op hetzelfde eiland, Niels. Op het eiland van de racerij van Niels. De eerste thee uit TV-tas. Daar gaan we dit weekend even heen. Dus gaan we survivalen. Hopen dat ik maandag nog heel uit terugkom, zeg maar. Dat ik hier op de kruk nog kan zitten, maar... Eens even kijken wat dat dan gaat worden, zeg maar. We hebben een groot inkoop gedaan. Het wordt bijna glamping in plaats van een camping, maar... Ja, ik ben niet altijd baas over de portemonnee natuurlijk.
5: Blaske, goeiemorgen. Clubje, goeiemorgen. Man, we hebben eigenlijk toch een mooi leven, hè? Gewoon iedere week beuken door de panty. Iedere week natuurlijk ook lekker deur donderen. En natuurlijk ook nog elke vrijdag de Big of Friday, hè? Nou, Lars, we hebben gewoon een perfect leven, hè? En vooral met de muziek van jou erbij. Wat willen we nog meer? Nou, ik zou zeggen, doe maar een leuke keuzeplaatje van Jantje Biggel. Doe maar Ons Moeder Zee nog, of de allernieuwste. Lars, mag jij een keuze maken.
1: Nou, daar zat
5: nou, ik. Ciao de Baco, fijn weekend. En tot en met een woensdag. Want maandag en dinsdag lekker vrij.
1: Lekker.
5: Atjo.
1: Yo, Andreas, tot woensdag dan in elk geval. Ik zat inderdaad wel te denken aan de nieuwste van Biggel. Om die deze dag eventjes te gaan draaien. Dus, nou ja, dan hebben we misschien de keuze vooraf al een beetje ingevuld. Dus eventjes kijken hoe en wat daarvoor dan in elk geval. Maar dat ga ik later deze morgen eventjes rondmaken. Eerst tijd voor onze Tini van de receptie. Zeker weten, want... Ja, waar ze het gistermiddag, einde van de middag, had over een duet... denk ik dat ze het nog een keer waar gaat maken ook. Ja! Tini van de receptie, haar liedje. Welk liedje lalt ze voor ons deze morgen? De titel van de plaat, daar zijn we naar op zoek en mag je doorsturen via de app van Radio NL. En nou ja, mag ik toch hopen dat het, zeg maar, met een man van is waar ze dit duet mee zal gaan uitvoeren. Dat zal wel, want die kan je herkennen aan een lage stem. He, we hebben een keer eerder de man van Tini van de receptie gehad. Die is dan ook onder de douche gaan stappen. Ja, was het toen ongeveer. Dus als je dat erbij hoort, dan weet je in elk geval wie ernaast daar staat. Dan is dat voldoende informatie, de rest is voor de verbeelding, denk ik.

De aandacht gaat wel een beetje naar de man van, heb ik het. Oh, wacht even hoor. Oké. Okay. Titel van het liedje, daar zijn we naar op zoek. Ik wil niet weten waar de laatste uithaal voor was. Denk je het te weten of wil je een gokje wagen? Dan ben je welkom bij ons in de app.

Armand, vrijheid is een volgetankte Mercedes. We hebben onze teamie van de receptie zojuist horen lallen. In een duetvorm. Ja, en dat leidt toch een klein beetje af. Want ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik zit toch vooral een beetje te luisteren naar de man van, zeg maar. Maar dit is... De, op

0: En dan moet je opletten en goed luisteren wat er hier gebeurt. Ja, Vanessus, ik weet nou niet of dat als uithaal bedoeld is of dat er iets anders gebeurde daar in die cabine van de. Maar laat ik wederom even aan de verbeelding over. Even zien of we contact kunnen leggen met Noël. Noël die woont in het noorden van Friesland. En
1: met Noël.
0: Noël, goedemorgen met Lars.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij er al over uit wat die van Tini van de receptie was?
1: Ik helaas niet, nee.
0: Nee, jij niet. Ja, laten we dat eventjes in het midden verder inderdaad. Noël, het noorden van Friesland, daar kom je vandaan, toch?
1: Ja, zeker, Steens.
0: Steens.
1: Nou, ja, zeker.
0: Steens, daar is toch niet zo heel veel te doen. Dat is toch alleen maar een snackbar. Ik weet dat ze daar wel lekkere patat hebben trouwens, maar dat is het toch een beetje rondom Steens.
1: Dat zou je denken, ja.
0: Ja, ik ben er één keer geweest namelijk. Bij die snackbar ook direct. Maar waar staat Steens nou nog verder bekend om? Waarom wil je er gaan wonen?
1: Het is lekker rustig. Je hebt alles in de buurt. 5 supermarkten.
0: Vijf?
1: Alles wat je wil. 5, zeker 5, ja.
0: Ach, man. Ik heb alleen maar die ene straat van Steens gezien.
1: Die winkelstraat zeker.
0: Nou ja, als daar die ene snackbar zit die ik bedoel, dan wel inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En ja, ik weet, ja, dat was bij het industrieterrein. Daar staat zeg maar een zendmast. Daar komt Radio NL ook vanaf, vanuit Steens, zeg maar.
1: Ja, klopt. Zeker.
0: Ja, maar dat is het. Tenminste, dat was mijn beeld, maar dat is helemaal niet zo.
1: Nee, zeker niet.
0: Is de vrijdagavond ook een beetje bruisend in Steens?
1: Dat wel. We hebben een mooie kroeg, dus lekker feest vieren daar.
0: Als jij er bent, is het bruisend. Zo moeten we het een beetje opmerken.
1: Zeker.
0: Goed, Noël, we zoeken wel even het juiste antwoord van onze Tini van de receptie natuurlijk. Zowel in duetvorm, maar welk liedje is dat ook alweer?
1: Dat is Jan Smit met Echte Vrienden.
0: Dat is Echte Vrienden, ja. En dan snappen we het duet voor hem natuurlijk ook, want dat is Jan Smit en Gerard Joling.
1: Jazeker.
0: Ja. Misschien is dat er ook wel een klein beetje een verklaring voor dit, zeg maar, wat Tini van de receptie. En was dit haar beste Gerard Joling-imitatie? Dan weten we ook direct wie Jan en wie Gerard is in de relatie natuurlijk. Maar mag ik je bedanken, Noël, en een lekker weekend wensen.
1: En hetzelfde.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
3: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
4: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer.
3: SmitCompleetBuiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
5: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Jongens, laten we gaan!
6: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
7: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
8: Ah, weer die klote muggen in huis.
9: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
10: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
8: Heerlijk!
9: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
11: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
12: Vals mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henkoek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
13: Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels wie fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
9: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Bij de politie zijn het afgelopen half jaar flink meer meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Bijna 1/5 meer vergeleken met een jaar geleden. Een opvallende stijging van het aantal meldingen zien we in Zaanstad. In Almere was er juist een daling. Er komt een 24-uur staking op het spoor. Dat gaat gebeuren ergens in de eerste 2 weken van september. FNV-voorzitter Spekman zei bij WNL dat het daar niet bij blijft. Ook bij de overheid, in de zorg en de havens komen acties. De FNV protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. In het Groningse Den Ham zijn bij een auto-ongeluk meerdere mensen zwaar gewond geraakt. En volgens verschillende media zijn er doden gevallen. De auto waarin ze zaten knalde tegen een boom en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ministers en staatssecretarissen laten steeds meer van zich horen op sociale media. En dat kost miljoenen, heeft de Telegraaf berekend. Het ministerie van Defensie is steeds vaker actief op sociale media, vooral na de Russische invasie in Oekraïne. Volgens een woordvoerder is het nodig dat Defensie voortdurend zichtbaar blijft. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten. Dat was het AP Nieuws.
14: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
13: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
19: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
13: Kijk op ProStop.nl.
20: Alle soorten grasmaaien staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het. Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl. Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij één keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
22: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
23: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
22: Verwen jij je maar.
23: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
22: Bij mij?
23: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
22: Ja, ik voel hem.
24: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Zes minuten over zeven. Goedemorgen bij de ANWB deze ochtend.
2: Over zeven.
1: Erwin de Hart. Goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen. Ja, ik ben vrolijk, want er staan geen files. Ja, die zullen er wel komen vanmiddag, want de regio Midden gaat met vakantie. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Ja, 12 uur, want het is middag.
1: Ja, precies. Ja. Vanmiddag.
2: Ja. En in Duitsland krijgen heel veel Duitsers in Noord-Rijn-Westfalen die krijgen vakantie. Die komen voor een groot gedeelte ook naar ons land. Dus ja,
1: nou, dat wordt... wij hadden afgelopen week hadden wij een Duitser op bezoek. Ja, en dat belooft niet altijd heel veel goed, maar deze keer was het goed vriendelijk. Alleen...
2: hij kwam via de voordeur.
1: Nou ja, inderdaad, gewoon via de voordeur, dat wel. Maar hij belde aan in plaats van... Nou goed. Maar hij was in elk geval geïnteresseerd in radio en techniek. Hij kwam uit Duitsland en hij wilde hier gewoon een kijkje nemen, zeg maar. Dat vond ik wel grappig.
2: Wat leuk.
1: Ja, leuk hè.
2: Ja. Ja, zo, dat is ook Duitsland, hè?
1: Ja. Tot zover mijn spreekbeurt trouwens. We doen er je voordeel mee, maar... geen files, maar wat wel.
2: Dat is wel een positief verhaal. Nou ja, natuurlijk wel flitsers. A2 Eindhoven richting Maastricht, hectometerpaal 202,1. Die hadden we al gehad. Wat doen we nou? A15 Europoort Rotterdam 53,4. En iets hoger, de A17 Roosendaal Dordrecht 6,7. 8.
1: Ah, net niet.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Maas van Dijk.
1: Met zometeen het keuzemoment voor deze vrijdagmorgen zetten we weer twee mooie liedjes tegenover elkaar.
0: Dit is de muziek van Radio.

Griekse Nacht. Jeroen van Zelst, juist bij Radio NL op deze vrijdagmorgen. Zometeen de twee liedjes in het keuzemoment van vandaag. En eentje daarvan, ja, die heeft een bijzonder verhaal. En dat past in elk geval wel bij de parameters van de vrijdag. Laten we daar wel over zijn, maar je hoort zometeen welke er in elk geval in het keuzemoment zal gaan staan. Eerst het nieuws van deze vrijdag 17 juli. Er is namelijk een uitspraak vandaag in de Hoge Raad over de proflicentie van Vitesse. 10 uur deze morgen doet de Hoge Raad daar een uitspraak over. De advocaat-generaal adviseerde de Hoge Raad om het cassatieberoep van de KNVB te verwerpen. Houdt er met andere woorden in dat de KNVB alsnog vindt dat die proflicentie aan de kant moet, zeg maar. Daarmee de uitspraak van het Hof om Vitesse toch weer toe te laten tot het betaald voetbal ook weer te gaan handhaven. Vitesse moet daar weer naartoe. Dat vinden ze. Andere zaken dan. Meer nieuws voor vandaag. De rechtbank in Almelo beslist of de zaak tegen asbestfabriek Eternit uit het Overijsselse Goor kan doorgaan. Justitie wil het bedrijf vervolgen voor de dood van 3 mensen die ziek werden nadat ze jarenlang waren blootgesteld aan kankerverwekkende asbest. Eternit stelt zelf dat de zaak is verjaard. En nou gaat er dus een zaak over of de zaak door mag gaan, ja of nee. Daar zullen we vandaag nog meer over gaan horen. En dan nieuws over gegevens, onze data. Want gemeenten lekken namelijk nog steeds persoonsgegevens van inwoners waar zelfs BSN's in staan. BSN-nummers. Gemeenten publiceren dat nog steeds. Dan wel per ongeluk op het internet. Maar ja, goed, publiceren is publiceren natuurlijk. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. En dat terwijl het probleem al jarenlang bekend is. Ook de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens heeft er in 2017 al op aangedrongen bij de gemeentes om er beter op te gaan letten en zorgvuldig om te gaan met het publiceren van gegevens van burgers. Maar nog gaat het fout. Grote datalekken in 255 documenten trof de NOS BSN-nummers van burgers aan. In 1 document van de gemeente Pijnakker stonden er zelfs 43. Dus woon je in Pijnakker, dan weten we inmiddels alles van je. Van burgers die hun mening gaven over een nieuwbouwproject. Dat stond gewoon online. Naast hun BSN-nummers waren ook gewoon volledige namen, adresgegevens, e-mailadressen en soms telefoonnummers in te zien. Foutje bedankt. Goed, kunnen wij naar het keuzemoment van vandaag. Ja, een liedje dat past bij de parameters van de vrijdag. Geloof het of niet, dat is Het Huisje bij de Brug. En die zetten we deze morgen op keuze A.

0: Huisje bij de brug op keuze A. En een beetje is voor de teddybeer van Sandy.
1: Tot ziens, mijn lief.
0: Gaat de voorkeur naar uit. Keuze A of keuze B mag je doorsturen via de app van Radio NL.

0: Keuze A deze morgen voor het huisje bij de brug. En keuze B is dan voor de teddybeer van Sandy. Welke van de twee wil je graag horen? Stuur het door via een tekst of een audiobericht.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ja, eventjes eentje tussendoor uit opa's kast. Van Anita en de Rhapsodies. Eerder in het keuzemoment gestaan. Hey André.

0: Goedemorgen Lars, lekker bakkie koffie. Vrijdag, lekker weekend.
1: Begin je dag met Radio NL. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
2: De Sowieso Ochtendshow met Lars.
1: Met

is het maar een simpel mp3'tje dit. En nou ja, voor de audiofielen onder ons, die weten, een mp3'tje dat is niet de hoogst haalbare kwaliteit. Hè? Dat is dan een mp3'tje. Maar ja, goed, het is wel de hip medley van Jannes, dus dan wordt het gewoon geaccepteerd. En dan kunnen we hem draaien ook 5 minuten lang, het beste van. Wij kunnen naar het keuzemoment van vandaag. Keuze A of keuze B mag je doorsturen via de app van Radio NL. Kan je nog steeds doen, mocht je dat niet gedaan hebben. Met een minuut ongeveer, dan gaan alle stemmen op een grote hoop. En gaan we kijken welke van de twee er als beste uit de bus komt. Keuze A deze morgen voor het huisje bij de brug. En een beetje is voor tot ziens mijn lieve kleine bruine teddybeer. Welke van de twee hoor je het liefst op de vrijdagochtend? Hoe hoog staan de parameters? Dat is de vraag. We gaan er zo meteen doorheen. Keuze A voor deze van, is het nou Wiskave of Wiskave?

0: Wij gaan stemmen tellen. Keuze B in elk geval voor Yvonne vanuit Grijpskerk. Dan is het een A'tje voor Henry. Henry vanuit Westerharen. Een A'tje voor Johan, het Uithuizermede. Een A'tje voor Angelo, ook uit Westerhaar. Rinus, goedemorgen.
1: Keuze! Huisje om de brug.
0: Huisje bij de brug. Ja, tuurlijk. Een A'tje voor Sven vanuit Gorredijk. Een A voor Tobian vanuit Bijlen. Pieter uit Slootdorp die gaat voor keuze A. Dan is het een B'tje voor Nick uit Almelo. Een A voor Thomas uit Noordscharwoude. Corrie uit Capelle aan den IJssel die gaat deze ochtend voor keuze A. Dan is het een appie van Heijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Laske. Ja, dat wordt weer vandaag een B. En Paultje, succes met je gozijntjes vandaag.
0: Keuze A voor Stefan uit Puttershoek. Dan is het een A voor Mark uit Aster. Keuze A voor Robert vanuit Drunen. Maaike uit Almelo die gaat voor een A'tje vandaag.
3: A'tje, Lars. Een A'tje.
0: Huizen bij de brug. Zegt ook Bevers uit Bakel. Annie vanuit Boven Karspel die gaat voor keuze A. B daarentegen voor Wouter uit Boven Smilde. Dan is het een A'tje voor Diana uit Ede. Een B voor Jeroen uit Koutenbach. Corrie uit Dordrecht die gaat voor keuze B. En Eppie vanuit Dreischor. Simon, goedemorgen.
4: Laten we deze dag maar vallen. Het wordt B.
0: Nou ja, ik dacht even dat het een huisje bij de brug stem was in elk geval. Maar gaan we naar Gratje uit Kaatsheuvel.
5: Goedemorgen, doe maar keuze A. A.
0: A. En dan is de laatste deze morgen voor Volkert. Die zit bovenop Langnek. Heeft een audio-appje ingestuurd volgens mij. Goedemorgen.
6: Alas, keuze A. Groetjes. Houdoe.
0: Dat is hem ook geworden. Een A'tje voor het huisje bij de brug, dames en heren.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Bark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
1: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
7: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
8: Nou,
7: naar Zwaagstra.
9: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
7: Al aan de A37.
10: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
11: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
14: Je m'appelle France.
15: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
16: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
15: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL-app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
1: Is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
1: Altijd aan.
17: Radio NL.
1: Weerbericht.
18: Vanochtend lost de aanwezige mist snel weer op en dan komt er ook een zonnetje tevoorschijn. Behalve in het noordoosten, daar kan later vandaag nog een enkel buitje gaan ontwikkelen. Zelfs nog mogelijk met onweer. Middagtemperatuur loopt uit 1 van zo'n 22 graden aan zee. Tot zo'n 28 in het oosten en het zuidoosten van het land. En komend weekend blijft het naar verluid droog. Dat is dan wel lekker en de temperaturen van vandaag die houden even aan. We gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Er komt een 24-uur staking op het spoor, zei FNV-voorzitter Spekman bij WNL. De vakbond is er klaar mee dat het kabinet wil bezuinigen op de sociale zekerheid. Daarom komen er in september ook acties in onder meer de zorg. Bij de politie kwamen het afgelopen half jaar ruim 500 meldingen binnen per dag over verwarde personen. En dat is een flinke stijging. Zo'n piek is sinds corona niet meer voorgekomen. En een zwaar ongeluk in Den Ham, Groningen. Een auto knalde tegen een boom en vloog daarna in brand. Meerdere inzittenden raakten ernstig gewond.
18: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Daar is deze ochtend Erwin. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Het is niet druk op de weg. Er staan geen files, wel flitsers. Daar gaan we. A2 Utrecht-Den Bosch, hectometerpaal 74,7. A4 Antwerpen-Rotterdam 244,0. En de A12 Utrecht-Arnhem, hectometerpaal 83,6.
18: 2.

0: 2-2.
1: Ja, jammer.
0: Gisteren ging het zo goed. Ja.
1: Is het niet leuk dat we jou een keer laten file lezen vanuit een achtbaan?
0: Oh, ja. Waarom?
1: Nou, dan wordt het in elk geval een klein beetje enthousiaster van ons net, zeg maar.
0: Ah.
1: Ja. Ja. Je neemt wel de tijd. Het is wel vrijdag, Erwin.
0: Ja, ik kan ook op een pony gaan zitten.
1: Zielig voor dat beest.
2: Radio NL. Dit is...

0: Franzi, Hollandse nieuwe van deze week. En ik dacht, ja, op een vrijdag, dan kennen we dat inmiddels, het spelletje wat we deze week spelen. Dan liggen er al 4 volle dagen achter ons. En dan weet je dat bij het horen van de Hollandse nieuwe een appje gestuurd mag worden met daarin Tour de France. Dat doen we voor een 4-persoons barbecue, inclusief Frans-Duits. Ja, niet dat Frans-Duits bij een van die 4 personen behoort waar jij een stoeltje voor wint. Maar die is er wel bij, zeg maar. Dat komt gewoon op eigen initiatief. Zei je Pieter, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Pieter, waar bellen we naartoe vandaag?
1: Ik rij in de vrachtauto. Ik woon in Giet, maar ik ben nog bij Veendam.
0: Veendam. En wat mag je in Veendam lossen? Of is het er gewoon doorrijden naar de volgende locatie?
1: Ik moet naar Rode School om riolering schoon te maken.
0: Ach, kijk eens. Maar is dat dan ook een, nou ja goed, als ik het even zo mag noemen, zeg maar. Een beroep wat andere mensen vaak betitelen als vies, zeg maar?
1: Nou, ik denk het wel, maar ik vind het zelf niet valt wel mee.
0: Ja, nee, maar als je op een verjaardag zit, weet je wel, dan spreek je iemand die je verder niet kent en dan zeg je wat je doet. Krijg je dan vieze reacties daarop?
1: Ja, meestal wel.
0: Ja, maar het valt allemaal best mee, toch?
1: Ja, het valt best wel mee.
0: Ja, ja. Hey Pieter, eventjes over september, want 11 september komt er een mooi iets. Een grote barbecue met allemaal Radio NL luisteraars. Frans-Duits die erbij is en in elk geval lekker eten allemaal op het eiland van Maudik. Als ik jou vertel dat je erbij bent...
1: Dat is hartstikke mooi.
0: Ja, natuurlijk, dat ben je ook. Want anders had ik je niet in de uitzending natuurlijk. 4 plaatsen zijn voor jou, Pieter. Je mag dus

0: gaan vullen en de magen gaan vullen. Gefeliciteerd man, 11 september met Frans Zuid aan dezelfde tafel.
1: Ja, dankjewel.
0: Lekker weekend en succes in Veendam.
2: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Kunnen wij even gauw naar het dobbelspel van vandaag? De lijst met categorieën aan onze linkerzijde en kijken waar we zo meteen een liedje mee mogen verzinnen. Nummer 1, categorie nummer 1 is dan ook categorie mag. Mag schuine streep mogen. Dus daar kunnen we nog wel wat voor verzinnen. 2 is categorie regels. 3 is communiceren. Nummer 4 is een liedje dat gaat over een plaats waar je de fiets niet aan mee mag nemen. 5 is nog een keer dobbelen. En met nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter B. De B van Bernard. Dus even kijken wat wij gaan krijgen vandaag. Amen. Nou, voor de tweede dag op rij dobbelen we een 1. Dat betekent dat we op zoek zijn naar liedjes in de categorie mag schuine streep mogen. Ja,

jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag is welkom via de app van Radio NL. Categorie mag, schuine streep mogen. Mag ik dan bij jou schuilen? Hey. Doe ik even, hè? Zeggen we al vaker, daar moet je wat mee doen, dat zingen. En dan zeggen ze daarna ook in dezelfde zin stoppen.

0: Oké, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier.

0: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan Saki denken. En aan mijn dagelijkse val.

enige Chili of in Eipen. In welk café op het Rembrandtsplein, maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets

0: Anneke Kosterlee, Feestteam en Johnny Romeins, juist bij Radio NL. In het dobbelspel zoeken wij vandaag liedjes in de categorie mag schuine streep mogen. Als je daar een mooie mee kan verzinnen, mag je hem doorsturen via de app van Radio NL. We haalden hem zojuist al even aan.
1: Mag ik dan bij jou schuilen?
0: Claudia de Breij.
1: Als het nergens anders kan.
0: Ach, mag ik dan bij jou?
1: En als ik moet huilen.
0: Is in de categorie mag schuine streep mogen. Erik komt uit Beneden Leeuwen en die vraagt om Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen.

gaan we eens even kijken of we contact kunnen leggen. Nou, daar wordt geen contact gelegd in elk geval. Dus mag dat duidelijk zijn. Thomas die komt uit Sas van Gent. Dat is zuiden van Zeeland, geloof ik. Daar luisteren ze mee en vragen ze om Jeffrey Hazen in het dubbelspel van vandaag. Mag ik de zon laten schijnen? Kunnen we goed? De vraag aan jou is, wat kunnen we hierna gaan draaien in de categorie mag/mogen? Welk liedje kan je daarmee verzinnen? Stuur hem door via onze app.

0: In het dobbelspel van vandaag zoeken we liedjes in de categorie mag, schuine streep mogen. En deze kunnen we dan zeker goedkeuren. Jeffrey Hees werd aangevraagd door Thomas, die woont in Sas van Gent. Dat is het zuiden van Zeeland. En naar de telefoon, Simon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ook vanuit Zeeland.
1: Ook vanuit Zeeland. Ja, we zijn goed vertegenwoordigd vandaag.
0: Nou ja, dat blijkt inderdaad maar weer. Sas van Gent, is dat niet het meest zuidelijke plaatsje van Zeeland, of...
1: Dan ga je wel richting het echt zuidelijk. Ja, dat klopt.
0: Ja, er zit weinig tussen, zeg maar, tussen dat en België.
1: Er zit heel weinig tussen, ja. Dat klopt.
0: Hey Simon, we zijn op zoek naar liedjes in de categorie mag, schuine streep, mogen. En jij hebt er twee ingestuurd, maar ook van de twee broers, zeg maar.
1: Ja, schatje, mag ik jouw foto?
2: Schatje, mag ik je foto?
0: Tuurlijk, kijk eens. Hey Simon, doen ze de groeten daar in Drijschorren. He, daar kom je vandaan, Zeeland natuurlijk.
1: Dat klopt, ja. Dankjewel. En... jij ook een hele fijne de uitzending.
0: Ja, fijne avond.
1: Fijne avond, ja, sorry.
0: Alles is er gewenst hoor. Lekker weekend, man. Mijn ook.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
3: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn.
4: Natuurlijk de Otterskooi.
3: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
2: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs. Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
4: Bouwcenter Concordia.
2: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
5: Vitanoli presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitanoli tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitan-app.
4: Bouwcenter Concordia.
5: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
8: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
7: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog veel meer zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
15: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
14: Tot snel op 247wood.nl.
16: Radio NL.
17: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
17: Evenemententerrein in Roden.
18: De zon.
17: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De kans bestaat dat jouw persoonlijke gegevens door de overheid online zijn gezet. Nieuwsuur vond honderden documenten met e-mailadressen en adresgegevens. En op sommige stonden BSN-nummers. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor een vergunning bij de gemeente. Die moeten van de wet worden gepubliceerd, maar dan moeten privégegevens wel worden weggelakt. Ergens in de eerste twee weken van september rijden er een hele dag geen treinen door een staking. Vakbond FNV gaat actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Ook in de zorg en bij de overheid en de havens komen acties. Maar voorzitter Spekman zei bij WNL dat dat geen stakingen worden. Een zwaar ongeluk in Groningen bij het plaatsje Den Ham. Een auto knalde tegen een boom en vloog daarna in brand. Iemand die in de buurt was zegt tegen regionale media dat er een enorme vuurbal was. Er zaten meerdere mensen in de auto, ze zijn zwaar gewond. De provinciale weg waar het ongeluk was, is afgezet. En de FIFA gaat wat nieuws doen zondag. De voetballers die wereldkampioen worden krijgen een ring. Typisch Amerikaans, want zoiets gebeurt al bij het basketbal en American football. 30 ringen zijn gereserveerd voor het winnende team, maar fans kunnen ze ook kopen. Daarvoor zijn er bijna 2000 speciaal gemaakt. Het weer van Weer Online. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm bij 18 tot 24 graden. Dat was het ANP Nieuws.
3: Ah, weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
6: Lieve mensen, haal die handen, haal de zaken.
5: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht en de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
7: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
8: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
7: Kijk op ProStop.nl.
9: Soedal, de bouw voor slim.
10: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt.
11: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
9: Soedal, de bouw voor slimmers.
11: Iedere klus weer.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar. Ja.
14: Au. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over 8 bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart, goedemorgen.
17: Hallo, hallo, hallo. Ik heb 1 file voor jullie. Nou, dus allemaal goed luisteren. Hij is zo weer voorbij. A12 Arnhem, Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. 2 kilometer, 5 minuten. Nou, dat was het.
16: Nou, dat was het. Dag Erwin.
17: Nee, geintje. Nee. Oh, oh, oh, oh.
16: Merry Christmas.
17: Het flitserspelletje.
16: Ja.
17: Nou, zit je klaar?
16: Ik zat er al klaar voor, maar je mag nu ook beginnen.
17: Oh. Op de A1 Amersfoort Amsterdam, hectometerpaal 39,7. Op de A7 Heerenveen Groningen 168,1. De A22 Beverwijk Velsen 14,2.
16: 8. Dat bedoel ik ook.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
19: Naast Van Dijk.
16: Met zometeen een nieuwe ronde in de Thermometer Bingo. En muziek is onderweg van Antoon. De enige gaan we zo draaien.
18: Dit is de muziek van...

0: Antoon en de enige zojuist bij Radio NL. Het is 11 minuten over 8 op deze vrijdagmorgen 17 juli. Een hele goede morgen. Eerder deze morgen al een beetje de dag betiteld als uitzwaaidag. Zo ervaren we het in elk geval een beetje. Want er best veel mensen zijn die na vandaag inderdaad met vakantie gaan. Mocht dat zo zijn, geniet ervan en hopen je na de vakantie in elk geval terug te spreken. Of weer te spreken, maar wellicht dat je Radio NL zelfs wel meeneemt. Kan gewoon hè, via het appie. Hè, dan kan je altijd overal gewoon luisteren. Allemaal geen probleem. Hey. Even naar het nieuws van deze vrijdag. Voordat wij gaan beginnen met de thermometer bingo. Het gaat namelijk over het watertekort. Vanaf 8 uur deze morgen mogen ze in Limburg namelijk geen oppervlaktewater meer gebruiken. Voor bijvoorbeeld het besproeien van het veld. Hè. Voetbalvelden mogen daarmee ook niet meer bewaterd worden. Omdat het watertekort zo enorm toeneemt. En het deze week in één keer van kwaad tot erger leek te gaan. En we hoorden er begin deze week voor het eerst. Oh, ja, voor het eerst. Maar toen kwam het aan het licht dat het zaken was op dit moment. En nou ja, goed, daar nu dus meer maatregelen voor ook. Meer nieuws van deze vrijdag 17 van juli. Het gaat namelijk over camerastandpunten bij vrouwelijke sporters. Het gaat om regels die de European Broadcasting Union heeft bedacht, de EBU. Die houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met het Eurovisie Songfestival. Er zijn regels gekomen, nieuwe richtlijnen, om de camera's te verplaatsen bij vrouwelijke atletiekwedstrijden bijvoorbeeld. Camera's mogen dan niet te laag, omdat het anders te sexy zou zijn. En close-ups van billen mogen ook niet meer. Er moet verandering in komen en de aandacht moet opnieuw worden gelegd waar die hoort. Namelijk op de sportprestatie en niet op het lichaam van de atleten. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik niet het idee had dat dat daadwerkelijk ook zo was. Dat het op het lichaam van een vrouwelijke atleet gericht werd. Dat het alsnog om de sport ging. Maar er mogen geen close-ups meer van vrouwelijke sportsters. Daar komt het een beetje op neer. Ook slow motions worden een stuk kritischer bekeken. Dus ook dat wordt aan banden gelegd. Goed, kunnen wij naar onze thermometer bingo? Het principe is best wel simpel.
1: Thermometer bingo!
0: Hier in de studio van Radio NL twee attributen die iets met elkaar te maken hebben. Een hele grote bingo-machine. Echt zo'n ouderwets apparaat waar echt een herrie vanaf komt, dat wil je niet weten. En aan de andere kant hebben wij een coolbox staan. De Radio NL Doorwerk Coolbox kan van jou zijn als je zometeen een juiste bingo hebt. Uit de bingo-machine trekken we een getal. En eens even kijken als dat in jouw thermometer komt. Of dat in jouw thermometer voorkomt. Bij de aangegeven temperatuur. Mocht dat zo zijn, mag je een foto sturen van de temperatuurmeter. Goed. Dan heb je dus een bingo. We zetten de machine aan en dan komt er direct een balletje omhoog. Dit is een, nou ja, moeilijkere dan gisteren. Dat bleek maar weer. Gisteren hadden we namelijk, kijk hoor. Even dat ding weer uitzetten. Gisteren kwam er namelijk een 0 naar voren. En nou ja, heel veel auto's geven temperaturen aan in 0 of 5. Dus gisteren waren er enorm veel mensen met bingo. Dat zal deze morgen misschien wel een klein beetje anders zijn. Getal van deze morgen. Ik zeg het wel. En in één keer bedenk ik me. Ja, maar op heel veel plekken is het onder de 20 graden. Dus is het alsnog makkelijk. We spelen met nummer 1. Hey.

0: had ik misschien even wat beter over na moeten denken.
1: Thermometer bingo.
0: Thermometer bingo spelen we deze ochtend met getal nummer 1. Komt het voor in jouw temperatuurmeter? Dan mag je een foto daarvan doorsturen via de app van Radio NL.

0: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
1: Ik heb er een mooie ouwe bij gezocht van Mieke. Moet je dit eens horen? Lang geleden dat we deze van nog hebben gedraaid. De lakens van mijn bed. Dit is fantastisch.

0: lang geleden dat we deze dus hebben gedraaid. Ja, inmiddels niet meer, want het is 10 seconden geleden. Mieke de Lakens van mijn bed, zojuist bij Radio NL. We zijn bezig met de thermometer bingo. Ja, ja. Ja, ja. In de studio staat een grote bingo. Ja, het is geen molen eigenlijk. Het is gewoon een grote bingo machine. En daar halen we dan een balletje uit. En daarmee spelen wij de thermometer bingo. En nou ja, goed, hoe doen we dat nou precies? Want als ik in die bingo machine kijk, dan zie ik zeg maar ook een getal 35, 48, 87. En in mijn handen heb ik balletje nummer 71 voor de oplettende kijker op radio.nl.tv. Die ziet dat, zeg maar. Maar we pakken van die ballen altijd het laatste getal. Dat leek me dan wel zo reëel om daar in elk geval dan een klein beetje mee te doen. Want als we ergens 71 graden hebben, dan is er heel wat anders aan de hand natuurlijk. Maar goed, we spelen deze morgen met getal nummer 1. Zit dat in de aangegeven temperatuur van jouw temperatuurmeter? Dan mag je er een foto van sturen via onze app.
1: Thermometer bingo!
0: En dat is dan ook gedaan. Ik moet zeggen, het was natuurlijk een makkelijke ronde, omdat veel mensen temperaturen onder de 20 graden hebben. We hebben een paar keer 21 voorbij zien komen, dus dat is dan ook alweer een voltreffer. We gaan even bellen met iemand die ook een 1 in de thermometer heeft. Dat is natuurlijk onderdeel van het spel. Nou, we gaan niet iemand bellen die zeg maar 20 graden heeft. Die heb ik ook een paar keer voorbij zien komen. Sven zei, goedemorgen met Lars van Radio NL.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Sven, wat houdt je bezig vandaag?
2: Het onkruid.
0: Het onkruid. En heb je ook al bijna vakantie?
2: Ja.
0: Ja, zegt hij ook. Cool. Ja. Je bent eraan toe.
2: Ja.
0: Hoezo?
2: Ja, nou, ik heb het hele jaar door gewerkt. Ik heb nodig hier weer boven.
0: Heerlijk, man. Hé, hey, dat zijn wel de weken waar je dan even naar uitkijkt en dan ook een beetje het gevoel hebt. Hé, hey, daar heb ik het voor gedaan, hè?
2: Ja.
0: Nou, toch wel een beetje. Waar ga je er naartoe als ik vragen mag, Sven?
2: Zeus Rangreed.
0: Vaker geweest?
2: Ja, vorig jaar.
0: Ja, en toen dacht je, hier moet ik nog een keer naar terug. Maar hoezo dacht je dat?
2: We hebben toch nog niet alles helemaal gezien wat we wonen zien. En dat gaan we dit jaar ontdekken.
0: Oh ja, nou ja, goed. Het moet er wel mooi zijn. En lekkere temperaturen en ver van de bossen vandaan blijven. Dan komt het goed, hè?
2: Ja, dat is een deal.
0: Hey Sven, we hebben deze morgen de thermometer bingo met getal nummer 1. Wat staat er bij jou op de thermometer?
2: Op het moment staat er 661.
0: Wacht even, ik denk dat ik je niet goed heb verstaan. Wat zei je?
2: 661 staat er nou op.
0: 601, kan je dat even verifiëren? 600, zei je 661?
2: Ja, 100%.
0: Ja, 600. Nee. Maar wat voor thermometer is dat dan?
2: Van de onkruidbrander.
0: Van de onkruidbrander! Nou, jeetje! Dit is de meest unieke bingo! 661 graden. Maar nou ken ik die onkruidbranders. Die heb je dan zeg maar zo'n heel klein butaanflesje, weet je wel. En dan heb je zo'n stok voor op de oprit. Maar dit is dan een serieuze onkruidbrander.
2: Ja, dit is eigenlijk voor op de trekker zit.
0: Ja, 661 graden. Lieve Sven, zeg. Hey, daar moet je niet onder komen liggen.
2: Nee, daar moet je niet onder.
0: Nee, onder de trekker ook niet trouwens, daar niet van. Maar
2: nee, dat is sowieso niet.
0: Dat is heel wat anders. Sven, 661 graden, dat levert jou een Radio NL Doorwerk Coolbox op. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: 661. Het is zo'n apparaat, die kan dus nou ja, rechtsvoor in de trekker, zeggen we telkens. Die past daar precies. We doen er nog even wat extra spullen bij. En ja, ik zei het gisteren ook al, in het kader van bezuinigingen, heb ik zelf die apparaten ingepakt. Tenminste, de helft daarvan heb ik ingepakt. Mocht je op de verpakking een smiley vinden, heb ik het gedaan. Dus dan bij deze inderdaad, ik heb het gisteren ook mijn excuses aangeboden. Dat doe ik ook even bij jou.
2: Oh, ik vind hem wel geweldig.
0: Ja, nou goed. Hey Sven, heb een mooie vrijdag en geniet van de vakantie in het zuiden van Frankrijk.
2: Ik kom goed.

0: 661 graden. Dat leverde Sven en Radio NL Doorwerk Coolbox op. Die is bij deze voor de vrijdag in elk geval vergeven. Maar we hebben er nog een paar, hè, dus niet getreurd. Kunnen nog wel vaker de thermometer bingo erbij gaan pakken. Zometeen eerst tijd voor andere zaken. Tussen 8:30 en 9:00 is het namelijk, zoals elke vrijdag, Verzoekie Vrijdag. De vraag is daarom ook, wil je een liedje horen? Dat je dan door mag sturen via de app van Radio NL. En er hoeft geen enkele categorie of wat dan ook aan vast te zitten. Gewoon even een eentje waarvan je denkt, hey, dat past wel bij de vrijdagmorgen. Jouw suggestie is welkom.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
3: Nou,
4: naar Zwaagstra.
5: Zwaagstra sierbestrating in Hogeveen.
4: Al aan de A37.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
10: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. Terwolde heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
11: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
12: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
11: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: Je m'appelle France.
16: Deze week is het Frans-Duits Week op Radio Barel.
17: Ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
16: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL-app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
18: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
19: Radio NL.
18: Weerbericht.
0: Vandaag op zich al prima weer. De warmte is inmiddels wel weer verdreven. Temperaturen vandaag onder de 30 graden. In het noorden en het uiterste westen is het bijvoorbeeld ongeveer een graadje of 22. In het zuidoosten wel warmer en 28 graden. Daar mogen we het mee doen. Noordoosten van het land kan nog een klein buitje vallen vandaag. Met zelfs nog een klapje onweer. Van het weekend blijft het droog met typisch Nederlands zonnetje wolkje weer. En dezelfde temperaturen als vandaag. Gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen, zijn 2 mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die tegen een boom knalde en daarna in brand vloog. In september een hele dag geen treinen. Dat is het plan van vakbond FNV. Voorzitter Spekman noemt als reden bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet niet luistert en niet beweegt. En Amazon en Bol moeten eens ophouden met hun nepaanbiedingen, vindt de Consumentenbond. Anders wordt de rechter ingeschakeld. De bedrijven zouden kortingen geven die niet echt een korting zijn.
0: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Daar is deze ochtend Erwin. Goedemorgen.
21: Hey, hoi. Oh, je wil weten, veel files zijn er niet.
0: Ja. Daarvoor ben ik hier. Oh, ik moet files vertellen. Oh, is dat het?
21: Leuk, ik denk, ik kom naar de radio. Op de A76 vanuit Geleen, 2 kilometer file bij de Duitse grens. 5 minuten vertraging door de controles daar. Als je je auto wil laten controleren en je bent in de buurt op de A16 Breda-Antwerpen, dan kan je bij Hazeldonk vanochtend gratis je auto na laten kijken. En ook tips in ontvangst nemen van de ANWB Wegenwacht. Dus... dat is elk jaar het geval. Bij Hazeldonk, bij het tankstation, daar kan je dan...
0: Ik heb er wel een keer beelden van gezien, inderdaad. Maar dat is dus vandaag grappig. Wist ik niet.
21: En er blijken dan altijd...

0: heel veel conservenblikken en aardappels meenemen naar het buitenland. Dat gebeurt dus nog steeds. Dat is hartstikke leuk.
1: 100 pakken hagelslag.
0: Precies, ja.
1: Je zal maar tekort komen. Kan niet op vakantie.
0: Ja, het kan jouw luisteraar zijn natuurlijk. Dus alle respect. Flitsers dan. A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 168,1. A10 Koenplein Watergraafsmeer 6,9. Finale A15 Europoort Rotterdam. 53.
1: Ik voel eens even aan mijn water. Ik denk 4.
0: Ja! Dat is waar. Tussen knopen Benelux en Rotterdam Zuidplein. Snelheidscontrole. Mobiele flitser. Hectometerpaal 53,4. Jij hebt gewonnen.
1: Ik ben zo goed. Oh, ja.

kunnen wij beginnen met Verzoekie Vrijdag. Daar gaan we. Vraag van deze morgen is: welk liedje wil je graag horen? Jouw suggestie is welkom via de app van Radio NL. Is er een liedje die je al heel lang niet meer hebt gehoord bijvoorbeeld? Deze aangevraagd door Bert vanuit Tilburg. Muziek van Helemaal Hollands.

0: Had ik ook kunnen doen op een vrijdag. Dat is precies een lachdag. Hoe heet jouw collega?
1: René Kruithof.
0: René, voor- en achternaam ook nog wel.
1: Ja, René,
0: René Kruithof. Die heeft zich verslapen en die moet zich melden bij Joshua.
1: Zeker.
0: Ja, zeker. Nou, daar hoort een liedje bij, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Slapen doen we s'nachts van Samantha Steenwijk.
0: Samantha Steenwijk, ja, topvrouw. Slapen doen we s'nachts. Inderdaad. Hey, doe René Kruithof de groeten, Joshua.
1: Ik zal het doen. Hij komt nou binnen.
0: Ja, hij komt nou binnen.

0: helemaal Holland in Verzoekje Vrijdag. Ook jouw verzoekjes welkom via onze app. Daarvoor aan de telefoon Joshua, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Lars.
0: Je mocht het alleen doen vanmorgen.
1: Ja, ik ben nog steeds alleen.
0: Je bent nog steeds? Nou ja, zeg.
1: Hij is nog onderweg.
0: Leg uit Joshua, wat is het probleem? Wat is het euvel?
1: Mijn collega heeft voor het eerst geslapen.
0: Nou, toppetje.
1: Lekker is dat, toch? Oh, lekker. Hey. Oh.

Verzoekie Vrijdag met Samantha Steenwijk en Wolter Kroes. Slapen doen we s'nachts voor de collega van Joshua. Dus mijn naam en toename ook, hè, mooi. Verzoekie Vrijdag betekent dat jouw liedje ook welkom is in de F van Radio NL. En Thomas vraagt deze aan vanuit Drachten. Marco Kamp.

0: Senna met haar kleine vogels juist bij Radio NL. Aangevraagd door Willem. Willempie. Willem woont in Best en die ging daarvoor. Zometeen de laatste alweer in Verzoekie Vrijdag. Maar niet getreurd, want het is ook nog een keer...
1: De Vrolijke Vrijdag.
0: Dat bedoel ik. En deze is dan ook afkomstig vanuit de app van Radio NL. Aangevraagd door Alexandra vanuit Zaandam. Django Wagner met de blauwe

0: Funky Vrijdag. En dat betekent dat elk liedje van deze vrijdagmorgen uit de app van Radio NL komt. En daarvoor aan de telefoon. Nou ja, zeg Jan, goedemorgen.
1: Lars, goedemorgen jongen.
0: Goedemorgen, zeg het eens.
1: Goedemorgen. Ja, ik heb iets gehoord van over Kim Holland op de Zwarte Cross, jongen.
0: Kim,
1: daar is een filmpje van.
0: Ik wil niet weten wat voor filmpje, denk ik, met Kim Holland op de Zwarte Cross, maar...
1: Oh, het zal wel netjes gebleven zijn, maar dat ging over brommers kieken.
0: Dat ging over Kim Holland, netjes en brommers kieken. Dat is iets wat niet in één zin samen gaat, denk ik.
1: Denk ik ook niet, maar dat liedje vind ik wel leuk om even het weekend in te gaan.
0: Wacht even, Kim Holland, brommer. Ik ga even kijken of ik hem nog kan vinden. Dat had ik beter kunnen voorbereiden natuurlijk. Ik heb hier Kim Holland bij Regio 8. Ik weet niet of dat hem is. Ik zal hem even instarten. Wacht even hoor.
2: Brommerskieken betekent lekker iets ondeugends doen. Dan omarm ik brommerskieken vanaf nu.
0: Hey, Jan, dan moeten we deze even draaien, denk ik.
1: Draaien, jongen. Helemaal goed.

0: de tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminiumsloepen en fluisterboten.
4: Natuurlijk de Otterskooi.
3: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: Leukes outdoor in Wolvenga.
7: De mooiste tuinzets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
6: Genieten van je tuin.
7: Iedere donderdag koopavond.
6: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
5: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
8: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ABB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ABB en gaan.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Radio N.
14: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghatten. Dejonghatten.nl. De Jonghatten zet de tijd op 9 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen, zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het zijn twee mannen uit Groningen van 25 en 30. Ze zaten in een auto die tegen een boom knalde en daarna in brand vloog. Hulpdiensten konden weinig voor ze doen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Vakbond FNV gaat in september actie voeren tegen plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Voorzitter Spekman zei bij WNL dat er een 24-uur staking komt op het spoor. En ook acties in de zorg en bij havens. De FNV zegt dat niemand staakt voor zijn plezier, maar dat het kabinet niet luistert. Gemeenten zetten nog steeds documenten met privégegevens online. Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor vergunningen of een bezwaar van burgers tegen een AZC. Publiceren van zo'n document is verplicht, maar de gegevens zoals adres en BSN-nummers moeten worden weggelakt. De Consumentenbond vindt dat het eens afgelopen moet zijn met de nepaanbiedingen van Amazon en Bol. Als dat niet gebeurt, dan wordt de rechter ingeschakeld. De bond valt met name over aanbiedingen van televisies en airfryers. Daarbij werd voorgespiegeld dat het om een grote korting ging, maar dat was in werkelijkheid niet zo. Het weer van Weer Online. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm, dan maximaal 24 graden. Dat was het AP Nieuws.
13: Heb je trek?

0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
4: Hey jij daar! Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Goedemorgen, 6 over 9 op vrijdagochtend. Je luistert Radio WDL. En we gaan even kijken bij de ANWB. Daar zit Erwin. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Rory. Ik wou bij de Jordi zeggen, maar die werkt voor Omroep Brabant.
6: Oh ja, ja, dat precies, is die andere, ja. Ja. Doe ja, de groeten ja, dan, ja. Jordi.
7: Ja, dat zou ik zeker doen. Ja, ja. De A12 Arnhem-Duitse grens, daar gaan we het over hebben. Want daar staat de enige file van heel Nederland op dit moment. Tussen Knoopend Ouddijk en de Duitse grens, 2 kilometer. Vertraging is bijna 10 minuten. Verder alleen maar flitsenmeldingen. De A12 Utrecht-Arnhem bij hectometerpaal 81,5. De A16 Rotterdam-Breda 49,0. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,8.
6: Dankjewel Edwin. Dag.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Rory Jonker gaat!
6: Ja, goedemorgen. Daar gaan we. John de Bever en Wilfred Gené hoor je zo meteen. En eerst Robert van Hemert.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

Het koekoeklied van John de Bever en Wilfred GD. Ja, wie had gedacht dat dat vrienden zouden worden? Ja, daarover gesproken, wist je dat John eigenlijk nog betere vrienden is geworden met niemand minder dan Johan Derksen? Ja, die twee die schijnen elkaar echt elke dag te bellen. En dan maakt het niet uit, het ene moment een keer een uur of twee of drie uur hebben ze heel wat te bespreken. En het andere moment een keer, 10 minuten of zo, heeft John laatste keer gezegd in een interview. Ook zeker toen Johan met VI op Curaçao was, toen hebben ze ook gewoon gebeld. Tijdverschil maakte allemaal niet uit. Maar zij zijn vrienden voor het leven, zoals Jan Smit zou zeggen. Nou ja, John de Bever, Wilfred GD hoorde je bij Radio Mareel aan het begin van Werk en Uitvoering. Editie Vrolijke Vrijdag, ja, die is al vakkundig op gang gebracht en we gaan er mooi mee verder. Het is vrijdag, dus dat betekent heel veel nieuwe muziek ook. Ik zal je er vandaag even een paar dingen van laten horen. Wel zo leuk natuurlijk. En verder gewoon heel veel goede muziek om de werkdag mee te beginnen. Of misschien wel een dagje vakantie. Belinda Kinnaar hoor je zo. En dit is Frans Bauer.

Lekker vrolijk beginnen aan de vrijdag met een liedje over misschien wel het drukste stukje Europa momenteel. Hè? De Route du Soleil wordt alleen maar drukker en drukker. Gefeliciteerd ook regio Midden-Nederland, want na vandaag hebben ze daar ook overal vakantie. En dan gaat natuurlijk iedereen massaal Nederland verlaten, voor zover het noorden en het zuiden dat nog niet heeft gedaan. Dan is Nederland historisch leeg en de wegen historisch vol in het buitenland. Er wordt nu alweer gewaarschuwd voor drukte onderweg. Bosbranden kun je tegenkomen. Regen, van alles. Genoeg dus om avonturen te beleven op vakantie en om een klein beetje voorop te letten. Maar goed, hou er lekker de moed in en maak er een mooie vakantie van, zou ik zeggen. En Wolter Kroes die zocht de Route du Soleil vooral dan in Nederland. Je hoorde hem bij Radio Warel. Een klassieker nu, dit is André Hazes.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren.

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.

0: Autohandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Hey holtneudig, kom dan mooi naar RTC in Goren Nieuw-Heten. Wie holt van holt.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
4: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
5: Vals mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Even bollen.

0: zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Je m'appelle France. Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
5: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
4: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
6: Is Radio NL.
7: Altijd aan.
6: Radio NL.
8: Altijd aan.
9: Dus.

Frank Boeien had altijd mooie boodschappen natuurlijk in zijn liedjes. Zo geldt ook voor dit liedje Zwart-Wit. Natuurlijk ook de kleuren van een zebrapad. Hè? Dus stel, ze zouden in Nijmegen, waar hij vandaan komt, een zebrapad naar hem vernoemen. Dan zijn natuurlijk het zingende zebrapad. Maar dat is een ander verhaal. Liedje met een mooie boodschap hoorde je bij Radio RL. Met Jeroen van der Boom daarvoor nog Todo es la Música. En dat is vanochtend ook zo. We doen lekker veel muziek. Zometeen ook even nieuwe muziek, want het is vrijdag. Dus dan is er veel uit. En over nieuwe muziek gesproken, dit is de laatste van Marco de Hollander.

heerlijk. Zo'n vrijdag richting het weekend. Danny de Munk hoor je en heerlijk op Radio NL. Het is werk en uitvoering, editie vrijdag dus. 17 juli is het. En dat is ook het moment dat er natuurlijk weer heel veel muziek uitkomt. Of dat we muziek gaan draaien op Radio NL. Zo gaan die dingen dan op vrijdag. Het is altijd een beetje nieuwe muziekdag bij ons. Zo is er nieuwe muziek van Spang. Je weet wel, die zou je kunnen kennen nog van Part-Time Verliefd. Hè? Daar was hij afgelopen tijd druk mee met dat liedje. Heb je ook veel gehoord op Radio Warel. Hij heeft ooit samengewerkt met Marloes. Heel, heel, heel veel andere liedjes ook nog uit. En die nieuwe van hem is eigenlijk ook gewoon wel weer heel leuk. En daarom met trots aan je voorgesteld. Dit is Fout. Yeah.

0: kroeg, hè?
1: Nou ja, de beste, misschien wel de leukste, of ze allemaal even goed zijn. Dit is eigenlijk een ultiem voorbeeld van leuk liedje van The Marlins. Te voet naar Scherpenheuvel hoor je bij Radio Wadeel. En daarvoor nieuwe muziek van Spang. Zijn nieuwste liedje heet Fout. En hoor je in werk en uitvoering. Met zometeen Dana Winner, net als The Marlins trouwens, ook uit België. En eerst even een klein stukje blues op de radio. Dus de nieuwste Kiss Me. Vandaag is van ons.

misschien wel een van de mooiste stemmen uit België. Ik zeg misschien wel, maar eigenlijk is dat gewoon zo. Dana Winner, hou je van mij, hoor je bij Radio Mariel. En zo werd het alweer bijna 10 uur. Dat betekent dat we straks ook weer richting de 10:30 gaan. 3 verzoekjes, net na 10:30. Ik hoef het je eigenlijk niet meer uit te leggen, want het principe is vrij simpel. Maar de vraag is even, waar heb jij zin in deze vrijdagochtend? Waar kan ik je blij mee maken om een beetje de weekendsfeer alvast te verspreiden door Nederland? Als je een mooie suggestie hebt, laat het vooral weten in de app van Radio Mariel. Dan ga ik misschien zo meteen je liedje draaien. Dit is Haagse held Chico.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters!
2: Hey ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
5: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
4: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
6: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
7: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
6: Toscana is de kunststof kozijnen specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
5: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn.
11: Natuurlijk de Otterskooi.
10: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
8: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
13: Lieve mensen, Westy Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
14: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
13: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Radio NL.
20: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
21: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
20: Evenemententerrein in Roden.
21: De Zomertour.
20: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
22: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Twee doden bij een ongeluk op een provinciale weg in het Groningse Den Ham. De slachtoffers zijn mannen van 25 en 30 uit Groningen. Ze zaten in een auto die tegen een boom reed en daarna in brand vloog. De politie zoekt nog uit hoe dat kon gebeuren. Hulpdiensten konden weinig meer doen voor de twee, want ze overleden ter plekke. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het online zetten van documenten van burgers met daarin BSN-nummers niet mag. Nieuwsuur vond uit dat het honderden keren wel is gebeurd. Er staan vaak ook dingen in als namen en telefoonnummers. De Vereniging van Gemeenten zegt dat er hard wordt gewerkt aan het offline halen van de documenten. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers verbeteren. Dat vinden vakbonden CNV en FNV. Sinds kort zijn er geen 5, maar nog maar 3 beveiligingsbedrijven. De bonden zeggen dat het niet goed gaat, want het is te warm. Roosters kloppen niet en mensen hebben nauwelijks tijd voor de wc. De FIFA gaat onderzoeken of wat na de halve finale tussen Engeland en Argentinië is gebeurd op het WK wel mag. Argentijnse spelers lieten op het veld een doek zien met de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. De eilanden zijn van Groot-Brittannië, maar Argentinië claimt ze. Dat leidde in 1982 nog tot een oorlog tussen beide landen. Het weer van Weer Online. Eerst overal droog, maar later op de dag hier en daar een lokale bui. Verder schijnt de zon en het wordt maximaal 27 graden. Morgen iets minder warm en ook dan een buitje. Dat was het ANP-nieuws.
3: Ah, weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
6: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Organiseer je een feest of evenement bij Horeca JMP in Hogeveen. Haal je een 50 liter Forster Pilsfust voor maar 100 euro. En een 20 liter Fust voor maar 50 euro, inclusief BTW. Horeca JMP in Hogeveen. Je vindt er echt alles voor jouw evenement.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Ja, een hele goede morgen. Je bent bij Radio Warel. 6 minuten over 10. Hoogste tijd om even naar de ANWB te gaan. Erwin de Hart, goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen Rory. Er staat een file op de A7 vanuit Groningen bij de Duitse grens van 3 kilometer. Dat geeft een kwartier vertraging. De drukte komt sowieso wat meer op gang in heel Nederland. Op de A12 ook vanuit Arnhem nu een kwartier vertraging bij de Duitse grens. Veel vertraging is er op de A50 Os richting Arnhem. Door een ongeluk bij Heteren met meerdere auto's en een vrachtwagen. Er is maar 1 rijstrook open. Dat geeft 7 kilometer file vanaf knooppunt Ewijk al 3 kwartier vertraging. En niet zo heel veel vertraging op de A76 nu vanuit Geleen naar de Duitse grens 3 kilometer file. De flitsers A13, Den Haag-Rotterdam, hectometerpaal 12,5. De A17 Roosendaal-Dordrecht 6,8. En de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij hectometerpaal 61,5.
14: Dankjewel, tot straks.
16: Yo. Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Rory Jonker, ga!
14: Ja, De vrolijke vrijdag in volle gang met Grat Dame onderweg. En eerst Sven Verstegen en Likke Pep. Het is Blikkendag.
16: Dit is de muziek van Radio NL.

Radio Barel en daarvoor ja, het liedje dat allebei eigenlijk succesvol maakte. Hè. Zowel Sven Versteeg, die al een hele tijd bezig was, maar die hier zijn definitieve doorbraak mee had. Als ook de gasten van Likke Pep, die we eigenlijk een beetje dankzij dit liedje in heel Nederland hebben leren kennen. Blikkendag was een mooie aftrap van uur 2 werk en uitvoering. En een mooie toevoeging aan Vrolijke Vrijdag, want dat is het natuurlijk de hele dag op Radio Barel. Ja, en misschien heb jij ook nog wel een mooie toevoeging. Dan is die van harte welkom. Zometeen doen we namelijk weer de 3:30. Jouw suggestie is welkom. Spreek even wat in of doe een tekstberichtje met de Radio Barel app. Laat meteen even weten waarom je hem zou willen horen. Wat je gaat doen vandaag, wat de weekendplannen zijn. Altijd leuk om even van je te horen. Danny Christian is hier. Ai, ai, Olga.

Oké, 1 november. Staat hij al in je agenda? Rood omrand. Heb je al kaartjes? Deze man die gaat dan namelijk optreden in de Effenaar in Eindhoven. Heeft hij zijn hele eigen avond. Dus daar zou je eigenlijk even naartoe moeten dan natuurlijk. Het is Raymond Hermans. Ja, draait stiekem ook al een tijdje mee natuurlijk in de muziek. Ook alweer ruim 10 jaar. Dus heeft genoeg te vertellen en genoeg liedjes te zingen. En één ding is zeker, het is een avond voor in de boeken daar 1 november. Ja, dat is natuurlijk een beetje een makkelijk gelegd bruggetje. Maar het is echt zo. Je hoorde hem op raad.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
6: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Mooi Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
8: Vietenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vietenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
10: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
11: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
10: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
12: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker trappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Je m'appelle France.
16: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
17: Ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
16: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
18: Dit is Radio NL.
19: Altijd aan. De 3:30.
20: Ja, eens even kijken waar Nederland zin in heeft vanochtend. De 3:30. Dankjewel voor het doorsturen van alle verzoekjes. Stefan Bollebakker uit Horen. Goedemorgen.
21: Ik wil voor de 3:30. Heel graag Chris Bruimert. Hey, doe mij een borrel. Want het wordt voor mij een feestweekend.
20: Oh, lekker.
21: Lekker, echt lang weekend. En Zondag mijn verjaardag, maandag lekker gezellig naar Tilburg, naar Roze Maandag.
20: Oh ja, de kerm is natuurlijk daar, ja.
21: Lekker
20: ja.
21: Feesten, dus heel graag daarom om in de stemming te komen. Chris Bruin met Hey, doe mij een bol. Alvast bedankt, fijne uitzending en doe mij wat is er.
20: Ja, één ding is zeker, Stefan hoeft zich dit weekend niet te vervelen. Gefeliciteerd alvast, Stefan, zou ik zeggen. En Chris Bruin ga ik draaien.
1: De 3 na 10:30, nummer 1.

0: had ik het nou net over ideeën die in de kroeg ontstaan? Dat was bij deze man natuurlijk ook zo. Hè? Dat was net naar aanleiding van de Marlits, de voet naar Scherpenheuvel. Maar in dit geval, ja, zijn carrière ontstond een beetje in de kroeg. Ja, hij werd de volgende dag wakker en toen had hij ineens allemaal boekingen. Zanger Kafke, die hoorde je op Radio Amadeel. Trouwens, volgende week ook nog te bewonderen op de Tilburgse kermis, zie ik, als ik zo snel even zijn agenda zit te bekijken. Pieter uit Slootdorp, die wilde hem horen in
1: de 3:30.
0: En daar hebben wij er nog eentje te gaan voor vanochtend. En dat is wel een hele mooie voor Thijs uit Zevenbergen. Thijs Dijkers, of eigenlijk voor zijn moeder Patricia. Die zegt, hoi hoi Radio Adel. Mijn moeder Patricia is vandaag jarig. En momenteel zit ze te luisteren naar Radio Adel. Morgen heeft ze haar verrassingsdag. Daar weet ze nog niks van. Dus het is een complete verrassing inderdaad wat ze gaat doen. Dus zouden jullie het liedje Morgen wordt fantastisch kunnen draaien van Agda en de Munnik. Om alvast in de stemming te komen. Ja, morgen wordt fantastisch. Dat is één ding dat zeker is.
1: Nummer 3.
0: Tenminste, daar ga ik dan maar vanuit. En Patricia, gefeliciteerd met je verjaardag, hè? Deze is dan voor jou. Hier zijn Agda

morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij horen, Patricia, bij jullie verrassingsdag. Nee, dat is een geintje. Ik word morgen naar mijn eigen moeder, want die is ook jarig dit weekend. Maar ik hoop dat jullie een hele leuke dag hebben. Patricia en Thijs, Thijs uit Zevenbergen, die vroegen me aan speciaal voor zijn jarige moeder, Agda en de Murik. En morgen wordt fantastisch. En ik wens jullie een mooie dag toe, uiteraard. Was tot besluit van de 3:30 van deze mooie vrijdag, met zometeen hier muziek van Graatse Bosma. Ook iets wat het weekend weer gaat gebeuren waarschijnlijk. De hele boel op stelt. Er is een mooie klassieker van Koos Albert.

en de heleboel op stelt, hoor je bij Radio Maril. Kijk, je in de app leert dat er heel veel Tour de France binnenkomt. Heeft alles te maken natuurlijk met de actie rondom Frans-Duits. Die gaat barbecuen. Jij kan daarbij zijn als je Tour de France stuurt. Maar het is wel zo, je moet heel even wachten nog tot de Hollandse Nieuwe voorbij komt. Dat is het liedje van Frans-Duits en Lange Frans van onze favoriete Fransen, zeg maar. En dat is ook meteen je teken om dan een berichtje te sturen naar de Radio RL studio. Via de app doe je dat. En dan stuur je Tour de France. Ja, want zo heet het liedje ook, dus dat is wel lekker makkelijk natuurlijk. En wel een tipje, dat liedje is dichterbij dan je denkt. Eerst nog René Schuurmans.

0: magnifique.
1: Ja, daar waren ze, onze favoriete Fransen met het liedje Tour de France. Tevens ook jouw teken om in actie te komen als je naar de Frans-Duits barbecue wil. 11 september op het eiland van Maurik. Als je daarheen wil, stuur je nu Tour de France in de app van Radio Wadel. En van Frans naar Gerard. Gerard Joling, ga je met me mee?

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
3: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
4: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Kijk voor het complete assortiment op smitcompleetbuiten.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
7: Bouwcenter Concordia.
6: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
8: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminium sloepen en fluisterboten.
9: Natuurlijk de Otterskooi.
8: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
10: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
15: vakantie.
14: ANWB en gaan.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Radio NL.
21: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
22: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
21: Evenemententerrein in Roden.
22: De Zomertour.
21: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
24: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 11 uur.
25: Altijd aan.
26: Nu het nieuws op Radio NL.
27: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Vitesse mag gewoon profvoetbal blijven spelen, vindt de Hoge Raad. Die is het eens met een eerdere uitspraak van het Hof dat de KNVB niet de licentie had mogen intrekken. Voor Vitesse was die belangrijk om mee te blijven doen in de eerste divisie. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had omzeild. Bij een ongeluk bij een bedrijf in Schiedam is iemand om het leven gekomen. Bij het laden en lossen van pallets in een vrachtwagen kwam hij klem te zitten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te redden, maar ze konden niks meer voor hem doen. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er is misgegaan. Noodweer heeft in Frankrijk 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Lyon sloeg bliksem in een werkplaats waar iemand bezig was. En in Centraal-Frankrijk kwam iemand onder een omvallende boom terecht. En ook in Duitsland is er een dode door noodweer. Een fietser kreeg een boom op zich. Een shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé is op een veiling verkocht voor een megabedrag, 4,3 miljoen euro. Pelé droeg het in de WK-finale van 1958, die Brazilië won. Die 4 miljoen is geen record, want het shirt waarin Maradona met zijn hensbal het WK won in 86... leverde eerder al eens 8 miljoen op. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en vanmiddag kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het AP Nieuws.
0: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Heb je trek?

0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg. Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
4: Overson, groot en klein wonen.
3: Check de voorraad op overson.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
11: Een hele goede morgen. Je luistert Radio Mareel. Het is 11 uur geweest. En dat betekent nog een rondje naar de ANWB. Daar zit Erwin. Goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen. Het is redelijk druk op de weg. En dat komt natuurlijk omdat de vakantie drukte op gang komt. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad bij afrit Zwifterband. 4 kilometer file. Aan de Duitse grens is de meeste vertraging. Op de A7 vanuit Groningen een half uur tussen Oudeschans en de Duitse grens 4 kilometer. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens een kwartier vertraging. A22 Beverwijk Velsen is de Velsen tunnel dicht door een te hoge vrachtwagen. 5 kilometer. Dat zal wel snel oplopen, die vertraging. Want de A9 daarnaast, de Wijkertunnel, is al dicht door werkzaamheden. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dan nog de flitsers. De A2 Eindhoven-Maastricht hectometerpaal 202,1. A12 Utrecht-Arnhem 83,2. En A17 Roosendaal-Dordrecht 6,8.
11: Dankjewel. Fijn weekend.
12: Fijn weekend.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Langzaam maar zeker richting dat weekend. Met misschien wel jouw kans zometeen op een plekje bij de Frans-Duits barbecue.
13: Dit is de muziek van Radio.

0: De Leeuw Kleine en de Amsterdamse zomer. En maak me nou niet gek, hoorde je bij Radio Barrel. Tijd om weer eens iemand blij te gaan maken met 4 plekjes bij de Frans-Duits barbecue. Dat betekent jij en 3 vrienden of vriendinnen lekker gaan barbecuen daar. Nou, als nu bij jou de telefoon open gaat, of overgaat.
1: Met Annemiek.
0: Ja, Annemiek, goedemorgen met Rory van Radio Barrel.
1: Hoi.
0: Hallo, jij zat ook lekker bovenop de telefoon.
1: Ja.
0: Heel goed, heel goed. Dat moeten we net hebben. Hoe is het, Annemiek?
1: Prima.
0: Mooi. Wat voor vrijdag ben jij aan het beleven vandaag?
1: Alles klaarmaken voor morgen op vakantie te gaan.
0: Oh, waar ga je heen?
1: Naar Nederland.
0: Naar Nederland. Oh, jij woont niet in Nederland.
1: Nee.
0: Nee, want ik zag
1: woon in Luxemburg.
0: In Luxemburg. Ik wou net zeggen, ik zag al iets staan hier. Ik zag Koutenbach, zag ik staan.
1: Ja.
0: Ah, kijk. En jij komt dan naar Nederland eventjes een familiebezoek ook of zo?
1: Nou, ja, ook.
0: Ja, precies.
1: Zit erbij in.
0: Wat heeft jou dan zover gekregen om naar Luxemburg te gaan? Ik was daar vorige week. Ik dacht, prachtig land. Maar ja, ik weet niet of je daar als Nederlander... Ja, is dat een mooi land om te wonen ook?
1: Ik vind van wel, ja.
0: Ja, ja, precies. Want waarom ben je daarheen gegaan ooit?
1: Op vakantie gegaan en niet meer teruggekomen. Ja, ja, klinkt heel raar. Maar...
0: Ja, maar dat hebben meer mensen, hè, met allerlei landen. Dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet gek. En eerlijk is eerlijk, het is een prachtig land.
1: Ja.
0: Gratis openbaar vervoer.
1: Ja.
0: Ja, geweldig allemaal. Wat wil je nog meer? Oké, misschien toch maar eens overwegen om te verhuizen, maar daar gaat het helemaal niet om. Hey, heel even kijken, de planning voor deze zomer. Jij gaat lekker op vakantie naar Nederland. Dan ga je denk ik weer een keer terug naar Luxemburg. Maar schrikt het jou om dan op 11 september nog even in Nederland te zijn?
1: Ik dacht het wel.
0: Dat dacht ik wel, ja, mooi. Ja, ik vind het leuk. Jij zit dan in Luxemburg, maar jij volgt dus wel de Nederlandse muziek.
1: Ja, absoluut.
0: Geweldig. Wat heb jij met Frans-Duits dan?
1: Omdat hij uit Tiel komt en wij daar dus ook in Nederland gewoond hebben, in Maurik, zelf.
0: Kijk.
1: En mijn man heeft ook in de straat gewerkt waar hij zijn vader het bedrijf had.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Oh, dus jullie kennen hem eigenlijk?
1: Ja.
0: Oh, dan is dat een leuke verrassing als jullie daar in één keer voor de deur staan.
1: Ja.
0: Nou, heel leuk. Ik ga jullie blij maken, want jij gaat samen met 3 anderen lekker naar de barbecue van Frans-Duits.
1: Yes. Dankjewel.
0: Nou, volgens mij hebben we je blij gemaakt, of niet?
1: Absoluut.
0: Mooi. Nou, dan mag je lekker gaan uitzoeken wie er meegaat. Ik denk, jouw man gaat mee dan.
1: Ja, zeker weten.
0: En dan heb je nog 2 te vergeven, maar dat gaat goed komen, denk ik. Dan zou ik zeggen, fijne vakantie in Nederland. En wat is de groet in Luxemburg ook alweer?
1: Eddie.
0: Eddie.
1: Ja.
0: Nou, Eddie, dan fijne dag. Dag hoor. Ja.

Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht, hoorde je bij Radio Wareel. En ook nog Annemieke, die nog mooie plekken won bij de barbecue van Frans Duits. Als je nou denkt, ja, ik heb niet gewonnen, dat kan natuurlijk. Vandaag zijn wel een beetje de laatste kansen natuurlijk. Maar er zijn er nog drie, straks bij Hessel, straks bij Stefan. En vanavond in de avondshow bij mij ook nog een keer. Dus ja, blijf gewoon lekker appen, zou ik zeggen. Dan kan het zomaar zijn dat je er nog bij bent. Dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Dit is Kevin Paré. And fixed it.

0: vanavond heb ik nooit genoeg.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.

0: Oldtimer Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeko. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
3: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
4: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
3: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
8: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
9: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
10: Cute.
11: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog veel meer zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Je m'appelle Frans. Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
2: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijf.
1: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
3: Is Radio NL.
4: Altijd aan. Radio NL.
3: Altijd aan.
4: Radio NL.
3: Weerbericht.
5: Vandaag wordt het 21 graden aan zee tot 27 of 28 graden in het zuidoosten van het land. Lokaal kan in het noorden en oosten een onweersbui ontstaan. Maar op de rest van de plekken in Nederland is het eigenlijk droog. Met een mix van wolken en zon. Komende dagen wordt het minder warm met zondag en begin volgende week maximaal van 19 tot 22 graden. Soms is het even een beetje bewolkt gedeelte van de dag. Dan kan het best wel zwaar bewolkt zijn ook en dan kan er een beetje regen vallen. Maar de hoeveelheid neerslag, dat valt allemaal best wel mee. Dus het is allemaal goed te doen.

klassiek. Hij begon een beetje met zingen toen hij in de horeca werkte. Pakte hij af en toe de microfoon. Ging hij dan een beetje hele bekende liedjes zingen. Hè, van die echte Hollandse meezingers. En dan de hele kroeg op stel te zetten. Nou, en toen dacht hij, ik moet misschien ook maar eens eigen liedjes gaan maken. Want zoals dat dan gaat, de reacties waren positief. En nu heeft hij een liedje of drie uit. Dit is zijn derde single en die is leuk. Zijn naam is Daan. Hij komt uit Emmen. En zijn nieuwe liedje, dat is nog eentje. En die hoorde je zojuist op radio. Altijd de eerste met nieuwe Nederlandstalige muziek. En ook met die echte klassiekers. Stef Ekkel is hier en Wordt Nooit Verliefd.

ik kan me voorstellen dat je een beetje rijkhalsend zit uit te kijken naar die vrijdagavond. Hè? Lekker vrij, misschien inderdaad lekker de kroeg in zoals Pascal Redeker zingt. Of gewoon lekker rustig een avondje op de bank. Dat is misschien een beetje ondergewaardeerd. Is ook wel heel lekker zo af en toe natuurlijk. Pascal Redeker, de vrijgezel, hoorde je bij Radio Wadeel. Wij gaan richting 12 uur, richting de vrijdagmiddaglunch. En zometeen hebben we nog iets belangrijks te doen. Namelijk de bekendmaking van de Hollandse Nieuwe voor komende week. Welke dat is, je hoort het zometeen. Eerst Samantha Steenwijk. We kunnen nog niet dood.

0: schaam je voor je tranen niet, hoor je bij Radio Wadeel. Het is bijna 12 uur, dat betekent zometeen veel plezier bij Hessel en op volle kracht. Laat de verzoekjes maar vast doorkomen. Heeft hij wat om te kiezen? Altijd leuk. En wij gaan nog even iets belangrijks doen. Namelijk de bekendmaking van de Hollandse Nieuwe voor komende week. En dat is een liedje dat gaat over een legendarisch schip. De Titanic. Ja, dan zou je zeggen dat is misschien een beetje een zinkend schip, maar niets is minder waar. Het gaat over zo'n ontmoeting met een vrouw in dit geval. Het is een ode aan een vrouw die je dan zomaar in het wild tegenkomt. Ergens in de kroeg of ergens op het terras, zomaar in de stad. En waar je dan helemaal verslingerd aan raakt. Dat hadden de mannen van Helemaal Hollands ook. Die hebben het liedje gemaakt en zij dachten, ja, als zij de Titanic is, wil ik wel de kapitein zijn.
1: Ja.
0: Dan weet ik welke kant het opgaat. Dus te hopen dat ze geen ijsschot tegenkomen. Maar komende week in ieder geval niet. Dan gaat het ze aardig voor de wind. Want Helemaal Holland, Titanic, is komende week Hollandse Nieuwe bij Radio Wadeel.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
8: De bouwverslimmer.
9: En daar komt hij de bocht in. Strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
10: Soedal. Lijmen en kitten. Voor de perfecte finish.
11: Soedal. De bouwverslimmers.
10: Iedere klus weer.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusti, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
13: Met de caravan op pad. Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. Terwolde heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
14: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Radio N.
17: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
17: Evenemententerrein in Roden.
18: De Zomertour.
17: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De NS denkt dat de 24-uur-staking op het spoor die vakbond FNV heeft aangekondigd voor september meer impact zal hebben dan de staking in juni. Die was alleen in de ochtend. In september moet alles de hele dag stil liggen. De vakbond heeft een conflict met de overheid over bezuinigingen en de NS roept hen op weer aan tafel te gaan. Vitesse is blij met de uitspraak van de Hoge Raad dat het gewoon betaald voetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had overtreden, maar dat mag niet. Dit geeft extra rust en we zijn achter de schermen aan een nieuwe selectie aan het bouwen, zegt de club. Gemeenten zijn druk bezig om documenten met privégegevens van burgers offline te halen. Nieuwsuur ontdekte dat er honderden voor iedereen te zien waren. In Voorschoten ging het om een document met bijvoorbeeld geboortedata en paspoortnummers van bestuurders van een stichting. Ook in Sowieso Huizen en Almelo zijn documenten offline gehaald. De politie heeft twee mannen opgepakt in een grote witwaszaak. Ze kwamen in beeld na een onderzoek bij een Surinaamse toko in Rotterdam. De twee zouden geld hebben witgewassen door met valse facturen te werken. In dezelfde zaak werden al eerder de eigenaren van de toko opgepakt. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP-nieuws.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
10: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
12: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
13: Nou, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Net wat files binnengekomen. Op de A1 tussen Hengelo en Oosterbroek, daar staat 13 minuten voor je. En op de A2, Sertogenbosch, het is net of het leuk moet zijn. Tussen Sertogenbosch en Utrecht, tussen Hintham en Empel. Er staat een defecte vrachtwagen, daardoor 20 minuten vertraging. En op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht, daar 25 minuten over zo'n lengte van 8 kilometer. En we hebben er nog een file staan op de A6, Muiden-Emmeloord, tussen Lelystad en Lelystad-Noord, 13 minuten. 3 kilometer, de oorzaak staat er niet bij eigenlijk. En dan nog een lange op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, 7a naar de Duitse grens, 21 minuten, 8 kilometer. Langzaam rijdt er stilstand verkeer. En op de A27 is het malheur tussen Houten en Hagenstein door wegwerkzaamheden, 14 minuten, 5 kilometer. En dan nog, het is druk, dan nog eentje van 18 minuten op de A50, Arnhem-Oss, Valburg naar Bankhoef. Die is ook zo'n 8 kilometer. En de laatste die wordt gemeld vanaf Nijmegen naar Maasbracht. Venlo naar Tiegelia, ook wegwerkzaamheden, 12 minuten. Nou, en dan nog wat flitsers, die worden hier ook kenbaar gemaakt. Op de A1 bij Amersfoort staan ze bij 40.0. En op de A2 bij Weert bij 202.1. Op de A7 bij Drachten, ook daar vind je ze de 168.1. En even oppassen bij Amsterdam. De rondweg daar, de A10 bij de Zeeburgertunnel 11.4. Dan bij Rotterdam, ook daar zijn ze actief op de A20. Maasdijk richting Rotterdam bij 28.1. En in Drenthe op de A28, Hogeveen en Meppel bij Pessen. Daar staan ze bij 146.4. Ook bij Raamsdonksveer op de A59 zijn ze van de partij bij 102.7. En de laatste wordt gemeld op de A67, Eindhoven-Venlo. Dat is bij Asten bij hectometerpaal 42.7.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Ja, die zitten weer klaar voor. We gaan het weer doen op verzoek. Hè? En de vraag is even, wat kan ik voor jou draaien op deze mooie vrijdagmiddag?
0: Dit is de muziek van...

0: is doodeng, hè? Elektriciteit, zeiden we dan vroeger. Nick en Simon waren dat. En jouw lippen op de mijne. En daarvoor draaiden we nog een andere mooie knuiter van Maxine en Franklin Brown. De eerste keer. Nou, goedemiddag allemaal. Ik had hier wat verzoekplaten binnengekeken. Eens even kijken wat ik hier allemaal heb staan. Thijs uit Zwolle die zegt... Hey Essel, daar zijn we weer. Hij staat de hele dag hier op NL. Maar zou je Rutger nog even willen draaien? Nog niet gehoord? oké. Okay. En Klaas Douma uit Akkrum die zegt... Hey, hele goede middag. We hebben hier... wacht even.
1: Op

Dus ik moest even onderbroken worden, zeg maar. Klaas Douma uit Akkrum die zegt hele goedemiddag, heren. Ze staan weer te controleren op het Mid-Friesland Aquaduct op de A32. Dus kalm aan daar. Dankjewel voor de tip, Klaas. Blijf ze doorgeven. Heel goed. En Johan de Koning, vaste luisteraar al jarenlang, hè, is radio-minded. Hey, hallo daar. We hebben een paar mooie dagen achter de rug. Plopsaland aan de Vlaamse kust, waar we onder andere K3 hebben zien optreden. De single van Oja Lele is een enorme hit in België, maar in Nederland wil het maar niet lukken. Zou je het nog eens een keertje willen draaien om het hier ook wat bekender te maken? Ik ga dat doen, Johan, ga ik zo doen. Nou, wat heb ik hier meer? Even kijken, want ik moet even beginnen allemaal. Johan de Mik, die zegt goedemiddag, graag de band zonder banaan. Echte vrienden, ja. En DJ Job uit Nieuw-Vennep, die zegt adem mijn adem. Zomaar even een verzoekje. Kijk, dat zijn wel hele leuke liedjes allemaal. Dus ik ga ermee aan de slag. Dat beloof ik. Ik hoop dat dit een goeie is, Johan. Of hebben ze een nieuw uitgebracht? Ik weet het niet, maar dit is...

Deze is van Niels, de wegwerker. Het is brotsig weer, schrijft hij. In Lemmer. Brotsig weer, wat is dat? Hij kon wel een leuk meezingetje gebruiken. Daarom deze van Rob de Nijs.

0: trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws, agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: Dan ga je op zoek naar pallets?
2: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
8: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
10: Vals, mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en Emma.

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: Je m'appelle Frans. Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
4: Ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
0: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
5: Dit is Radio NL.

Loco Loco van Jeffrey Hazen. Zit weer even te kijken in het verleden of er nog leuke dingen zijn gebeurd. Hè? Want het is allemaal ellende tegenwoordig in het nieuws. Ik heb even wat leuke dingen. Wat is er allemaal gebeurd in het verleden? Ik weet wel, je moet niet te veel achterom kijken. Maar soms is het ook wel even goed, hè? Want in 1902, toen werd de moderne airconditioning even lekker uitgevonden. Ingenieur Willis Carrier. Hè, je ziet er namelijk wel eens staan op zo'n bak. Carrier. Willis Carrier die bedacht een systeem om de temperatuur en de luchtvochtigheid te regelen. Nou, we kunnen niet meer zonder. Het was bedoeld in eerste instantie voor een drukkerij, niet om mensen koel te houden. Het is even dat je het weet. Nou, en dan 1955, ook een eindje terug, toen ging Disneyland ging open. Walt Disney, de

0: ging open. Walt Disney, de man die opende in Anaheim. De eerste Disneyland, het was openingsdag, verliep nogal chaotisch. Het was bloedheet, sommige attracties werkten niet goed. En er kwamen veel meer mensen dan verwacht. Ja, en als je het over Disney hebt, dan moet ik altijd even denken aan Michiel Gelen. Dan denk je, wie is dat? Nou, die zingt dit.
1: Als je van beren leren kan, van slimme beren leren kan, is dat iets wat je echt proberen moet.
0: Lang geleden,
1: hè? Want hoe je profiteren kan, daar weten beren veel meer van. En beren zijn als leraar beren goed.
0: Ja, ik vind het
1: bos is een wonder.
0: Ja, ja, ja.
1: Eet alles op.
0: Ik ook.
1: Sla ook eens een noot.
0: Ik lijk ook wel op een beer, denk ik. Ik lust ook heel graag honing en zo.
1: De lekkere honing van de bij.
0: Ja, de bij van de bij.
1: Die is speciaal voor mij. Ook mieren smaken deksels goed. Een mier die houdt van lekker.
0: Nog een keer, nog een keer.
1: En mieren smaken naar mij.
2: Ja, mieren?
0: Ah, nou, ik denk het refrein komt nog een keer, maar helaas, het gaat niet door. Duurt te lang. We gaan naar Peter Adem. Ruik mijn adem. Nee, adem mijn adem. Peter Schaap, ik ben helemaal een warrior.
3: De tijd staat stil voor jou en mij.

En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil.

0: Oké dan.
1: Oké dan. Ja, dus ook een muziekstijl, hè? Die we af en toe ook draaien. Ook op verzoek, want ik kreeg die binnen van iemand. Even kijken, dat was een jonge dame volgens mij. Zien we wel, ik had allemaal niet bijhouden zo'n beetje. Danielle Benjamins uit Westeraan. Die wilde graag deze horen van Avro Bros en Billy Dans. En ja. Nou, een bijzonder verhaal, of eigenlijk ook een best wel treurig verhaal. Het gaat om een bericht uit Niekerk in het Groningse. Hier staat mijn zwager Wolter Tabak. Die heeft afgelopen weekend helaas twee ruggenwervels gebroken door de autocross. En ons seizoen is helaas daardoor over. Zou een liedje voor hem willen draaien om het spul wat op te beuren, was getekend Patrick Spaak. Ja, Patrick. En op de vraag wat hij dan zou willen horen, ja, daarvoor moet ik even de piraten zien in. Want het is nog een speciaal liedje. En dan gewoon een overgang met Avro Bros en zo. Dus ik zal even de galmbak aanzetten, zoals altijd, hè, voor alle luisteraars en amateurs.

0: Het gaat over een papi.
1: Piraatplaat.
0: En een garage. Mijn papi heeft een echte garage.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
3: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
2: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Leukes outdoor in Wolvenga.
6: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
5: Genieten van je tuin.
6: 7 dagen per week geopend.
5: Leukes outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
8: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
7: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
8: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
15: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
16: Allsafe! Geeft ruimte.
17: Radio NL.
18: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
18: Evenemententerrein in Roden.
19: De zon.
18: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
20: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is nu definitief dicht. De laatste bewoner is vertrokken. Er was nogal wat te doen rond het AZC. Het zou eerst in maart dichtgaan, maar toen dat niet gebeurde kwam Hardenberg met een dwangsom. Die is opgelopen tot 5 miljoen. Er zaten nog 130 mensen in het AZC. Een zorginstelling in Nijmegen krijgt justitie achter zich aan na de dood van een bewoner vorig jaar. De man was onder de douche gezet en toen het personeel later terugkwam bleek het water zo heet te zijn dat hij zware brandwonden had. Een dag later overleed hij. Alleen de instelling wordt vervolgd, niet de betrokken werknemers. Het ministerie van Sociale Zaken wil gewoon verder praten over de toekomst van de sociale zekerheid. De FNV heeft een staking aangekondigd op het spoor ergens in september. Er komen ook andere acties. Voorzitter Spekman zei dat het kabinet niet beweegt. Vorige week zei minister Veilbrief dat er geen taboes zijn. En burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het fantastisch nieuws dat Vitesse profvoetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde dat niet, omdat er regels waren overtreden, maar de Hoge Raad besloot anders. Marcouch zei dat het een mooie beloning is voor supporters en ondernemers die hun nek hebben uitgestoken om Vitesse te redden. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP Nieuws.
22: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
23: En mooi groen.
22: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
23: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
24: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
25: Heb je

0: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
4: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
3: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
5: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
7: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
6: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcrème?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Er staan weer wat files te melden. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Voor de Martinus-Nijhoofdbrug staat 28 minuten, 8 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen van 7a naar de Duitse grens. 22 minuten, 7 kilometer. En de beker gaat vanmiddag naar de A50. Arnhem-Os, Heteren-Bankhoef, 22 minuten, 15 kilometer. En dan nog de A58 Vlissingen-Berg op Zoom. Voor Ruiland vanaf Kruiningen. 24 minuten vertraging over zo'n lengte van 9 kilometer. Nou, dan nog even wat flitsers hier ook te melden. Op de A1 staan ze bij Amersfoort vanaf Amersfoort naar Eemnes bij 40.0. En op de A2 word je in de gaten gehouden bij 202.1 bij Weert. En ook op de A7, ter hoogte van Drachten, is men aan de gang op 168.1. Dan de A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel, de rondweg daar 11.4. En ook de A12 Maarn-Ede heeft de meterpaal 83.2. Nog meer op de A16 bij Rotterdam staan ze tussen Rotterdam en Dordrecht 7.9. En ook bij Hulshorst, dat is de A28 Zwolle naar Amersfoort, heeft de meterpaal 59.9. En dan een nieuwe bij Grauw op de A32, 61.8, dat is Leeuwarden-Heerenveen. En de laatste melden vanaf Zwartemeer, dat is de A37 van de Duitse grens naar Hogeveen. Een keer de andere kant op bij 39.9. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Ja, we gaan het even over het drankgebruik hebben van Wesley Bronkhorst. Want die drinkt rosé. Holadier.
13: Dit is de muziek van

0: Daar was een opdracht bij, hè? Als je dit liedje hoorde, dan ja, dat hoor je ook in de vormgeving steeds voorbij komen. Dan kun je dus een barbecue winnen met Frans Duits. En dat zal dan plaatsvinden in september. En dan wordt er ook nog een midweek weggegeven. Dus je kent het verhaal wel, want we roepen dat de hele week al te schreeuwen hier. Dus, maar kortste klap is gewoon even Tour de France insturen in de app. En wie weet bellen we je straks terug. We gaan over bellen gesproken. We hebben even contact met Menzo. Menzo Kortland, onze razende reporter. Menzo, goeiedag.
1: Hey, goeiedag, Hertel.
0: Ja, dat bedoel ik niet dat je boos bent, maar dat je snel van de ene naar de andere kant vliegt.
1: Dat kan ook, ja, de razende reporter. Dat kan dat woest naar al die gasten toe rijden. Maar dat valt mee. Ik ben heel vrolijk.
0: Ja. Hey, er was iets binnengekomen over een... hoe zit dat met dat VIP-arrangement allemaal? Kun je dat even uitleggen?
1: Nou, inderdaad, want jij hebt net een mooie actie. Maar we staan over bijna precies een week op het Truckstar-festival samen. Bij de legendarische truck van Henk Wijngaard. En iedereen die wil, die mag daar komen zingen in die truck. Mm-hmm. Maar er is zelfs nog een VIP-arrangement te winnen. Dan win je een LP van Henk Wijngaard en een VIP-parkeerplaats en zo. En dat kan je dus zien op de socials van Truckstar en Profile.
0: Wacht even, maar, VIP-parkeerplaats? Mag je dan op het, in de paddock staan of zo?
1: midden op de baan.
0: Ja, maar nee, waar op precies... de strip.
1: Ja, nee, waar precies weet ik niet. Maar ik hoop vooral natuurlijk heel veel mensen te gaan begroeten daar bij die truck van Henk. En dan mag iedereen een nummer van hem zingen in die cabine.
0: Ja, maar die VIP, hoe kun je die VIP-reis winnen? Hè? Of die VIP-prijs winnen, sorry.
1: Ja, dat kan op de socials van Truckstar en Profile. Als je nou denkt van, nou, dat lijkt me wel fantastisch, dan zou ik daar eventjes gaan kijken.
0: Ja, en dan, oké. Hey, wie hebben we vandaag?
1: Zees, hè, als het goed is.
0: Ja, dat klopt.
1: We hebben er Zees. Nou, Zeeg.
0: Zeeg.
1: Maar, Zeeg. Ja. Maar echt een fantastische kerel. Ja, die naam heb ik nooit eerder gehoord.
0: Dus ik ook niet.
1: Vandaar dat ik eventjes weer na moest denken. Maar welke letters hadden er aan het einde? Maar Zeeg, ja. Maar dit was wel geweldig. Ik weet niet wat je precies gaat horen straks in het stukje. Maar we hebben de opnames even stil moeten leggen. Omdat we zo hard moesten lachen om een verhaal wat hij vertelt. Want Zeeg is een ongelofelijke grappenmaker. En als hij dan achter het stuur zit in zijn eigen cabine, ja, dan haalt hij wel eens een grapje uit met de mensen om zich heen.
0: Ja. Dus, en hij ziet hele bijzondere dingen vanuit zijn vrachtwagenraam.
1: Ja, absoluut. Ja, ik weet niet of dat we alles erin hebben gelaten.
0: Nou, niet alles, want dat kan niet. Nee.
1: Want hij vertelde nogal wat dingen, maar nee, inderdaad. Ja, toen dacht ik ook van, ik word ook vrachtwagenchauffeur toen ik hoorde wat Zeeg allemaal vertellen was.
0: Hey, volgende week hebben we er nog eentje. Dan is het eerst afgelopen, geloof ik, hè, met de chauffeurs.
1: Ja, jammer. Ik vond het iedere dag hartstikke leuk om met jou te spreken en weer naar iemand toe te rijden.
0: Ja.
1: Maar volgende week gaan we het live doen. Hè? In het weekend, zaterdag en zondag, in Assen op het Truckstar Festival. Dan zien we hopelijk honderden chauffeurs.
0: Ja, en die mensen die daar op het terrein lopen, die kunnen gewoon langskomen, een briefje invullen, karaoke doen. Als je niet durft, geen probleem, want je zit verstopt in de cabine van Henk Wijngaard. En wie weet word je de nieuwe Henk Wijngaard. Het gaat wel om Wijngaard liedjes, dat is wel een dingetje. En Menzo gaat met de dames voor de truck jou aanmoedigen om spektakel te maken met het meezingen. Dat is een beetje...
1: Zo is het, ja.
0: Ja, toch?
1: En misschien zing ik wel eens een liedje mee. En misschien zingen die dames, want we hebben twee prachtige dames inderdaad. Ja, die zingen misschien ook nog wel een liedje mee.
0: Leuk.
1: Dus ik denk dat het een gekke huis wordt.
0: Ja. Hey, dan gaan we naar Zeeg. Ik wil jou bedanken. Heel fijn weekend toewensen. Mensen, gaan nog wat leuks doen dit weekend? Of,
1: Ja, ik heb een paar mooie optredens staan. Vanavond in Spakenburg en zondag in Emmen.
0: Ah.
1: Dus zondag M is openbaar om 7:15 op een groot plein. Dus wie weet zie ik nog wel wat luisteraars.
0: Je begint steeds meer op Gerard Joling te lijken. Doe nog even een mooie afsluiting als je wilt.
1: Oh, mijn nieuwe single.
0: Tot dan.
1: Ja, mensen, het is wat ik het doe. Die komen een keer. Las je lekker voor een keer.
2: Naast wie zit ik hier in de cabine?
3: Naast Zeeg van Zeeben, 55 jaar. Geboren en getogen in Dordrecht. En al bijna 25 jaar werkzaam hier bij dit bedrijf, bij Eimond Transport, ITG Logistics. En ik maak gemiddeld 10 tot 15 uur per dag.
2: Zo.
3: Ja, en dan plan ik het liefst gewoon zelf lekker mijn pauze. Dus ja, de vrijheid. Gewoon lekker de vrijheid en lekker doen en laten wat je wil. Gek doen achter het stuur. En heel vaak word je ook ingehaald door de schoolbus of zo, weet je wel. En dan, trek je kunstgebied uit of zo, weet je wel.
2: Ja, doe je dat?
3: Dan leggen ze weer helemaal dubbel natuurlijk. En dan,
2: is het?
3: Nee, we gaan gewoon leuke, gekke dingen. Je maakt heel veel gekke dingen mee onderweg.
2: Ja.
3: Ik zal niet te veel uitweiden, maar...
2: Jawel, dat willen we.
3: Er zitten wel eens vrouwen in een kort rokje, zeg maar. Die haal je dan in.
2: Ja.
3: In de file. En die doen dingen, zeg maar, waar je eigenlijk alleen in de slaapkamer doet.
4: Meen je
3: zelf, zeg maar.
4: En dat laten ze dan naar jou zien?
3: Nee, daar hebben ze niet in de gaten tot zo'n vrachtwagen inhalen in de file, die dan gewoon stilstaat.
4: Ja.
3: Heel vaak is dan ook snel even de telefoon pakken en gelijk doorappen naar je collega's. Ja. Van, we hebben er weer een.
4: Dat hebben jullie een groepsapp voor?
3: Ja, daar hebben we er weer een, weet je wel. Maar ja, dat is zelfs lekker weer is, hè.
4: Nou, ik weet niet wat ik hoor, joh. Wat een heerlijke verhalen, man. Ik heb een verkeerde vak.
3: Dus nogmaals, de vrijheid.
4: Ja,
3: gewoon lekker doen en laten wat je wil.
4: Ja. En wat zijn nou de mooiste dingen die je onderweg hebt meegemaakt?
3: Speciaal vervoer, zeg maar. Lengtetransport, breedtetransport. Dus zo, 3 meter breed ben en dan over de wegen. Met 20, 25 meters rijden. Dat blijft altijd apart. Je moet de bochten allemaal anders nemen.
4: Ja,
3: niet al het verkeer heb dat altijd in de gaten, dus ja.
4: Volgens mij hou je ook wel van de portie zingen.
3: Ja, je zingt met alles mee natuurlijk. Alles wat je hoort. Dat gaat van Hazes naar DJ Ricky Velkin. Die doet allemaal oude liedjes opnieuw uitbrengen. Oh, naar Henk Wijngaard.
4: Tuurlijk Henk Wijngaard.
3: Ja, die hoort erbij. Als je op de vrachtwagen zit, dan hoort Henk Wijngaard er ook bij.
4: Ja, precies. Wat is je favoriete hit van hem?
3: Ja, ik heb een heleboel leuke nummers, net als Truc als bewoningen. Maar de mooiste wat ik vind is Sneeuwwitte bruidsjurk, qua tekst.
4: Sneeuwwitte bruidsjurk?
3: Qua tekst ook.
4: Ja. Zing je die dan speciaal voor iemand?
3: Nee, eigenlijk niet. Maar ik vind de tekst gewoon heel mooi en ja. Hij heeft wel meerdere mooie nummers of zo uitgebracht, maar...
4: Dat vind je echt een van de allermooiste?
3: Qua tekst vind ik dit de mooiste, zeg maar.
4: Ja. Nou, je hebt je opgegeven voor de stem van de cabine. Ik ben wel benieuwd of jij hem zou kunnen zingen voor ons.
3: Nou ja, we gaan ons best doen.
4: Ja, zullen we doen?
3: Ja.
4: Nou, let's go.
3: Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsje. Nog is te dragen geen enkele keer.

0: telefoon 2604.
1: Nou, volgens mij hebben we gevonden hoor. He? De stem van de cabine! Heel goed man, wat mooi.
2: Ja, dat is
1: echt mooi.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voor de
0: Aldi.
5: Weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
7: We gaan op zoek naar pellets.
8: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
9: Heerlijk!
10: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com. Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
11: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
13: Kleed nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
14: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
15: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog veel meer zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer voor minder. Simpel.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Breng ook jouw ideeën tot leven. Samen met Brouwer for You.
22: Nou, inderdaad. Dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
21: Mooie dingen maken. Dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
23: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
25: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
26: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
27: Of deze, in een leuk plaatsje.
28: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Je m'appelle France.
4: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
5: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
4: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
3: Is Radio NL.
6: Altijd aan. Radio NL.
3: Altijd aan.
6: Radio NL.
3: Weerbericht.
7: Ja, en voor het weerbericht gaan we uiteraard even naar Purmerend, naar onze eigen weerman Jan Visser.
3: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
7: Jan, goedemiddag.
8: Hersel, goedemiddag.
7: Wat is de waslijnverwachting het weekend?
8: De waslijnverwachting? Ja. Weer wat nieuws.
7: Ja.
8: Ja, wat zal ik daar nou op zeggen?
7: Kunnen we het buiten hangen of wordt het opnieuw
8: in de droge? Morgen zou ik het denk ik wel even voorzichtig zijn, want dan kan er een beetje wat motregen vallen. Maar zondag is het geen probleem.
7: Oké. Okay.
8: Dus ja, wat het weer vandaag betreft, het is een beetje een mix van bewolking en zon. Bewolking zit vooral boven het westelijk deel van het land. In het binnenland is het wat zonniger. Dat geldt ook voor een deel van het Waddengebied. En er zijn op dit moment enkele buien hebben zich ontwikkeld in de provincie Groningen. En die kunnen de komende uur ook vergezeld gaan van onweer. Maar het lijkt tot Groningen beperkt te blijven wat de buien betreft. Misschien Drenthe nog. Maar het westelijk deel van het land, het zuiden, blijven waarschijnlijk buiten schot. Kortom, een middag met wolkenvelden, maar ook flink wat zon nog, toch wel in sommige streken. En in het noordoosten een buienkans. En de temperaturen lopen nu uiteen van omstreeks 20 tot 21 graden in het westelijk-zuidwestelijk kustgebied. Dat heeft ook te maken met de bewolking natuurlijk. En het is van Limburg tot in Groningen, dus langs de oostgrens, is het op veel plaatsen zo rond 25 graden. En er komt nog wel wat bij. Het kan plaatsje zo'n 27 graden worden. Maar in het westen is het toch maar 23 graden wel bekeken vanmiddag. De wind die waait uit het noordwesten en is matig, neemt geleidelijk aan zee en op het IJsselmeer toe nog vrij krachtig. Nou, morgen hebben we te maken met de aanvoer van vrij veel bewolking. Dat zien we eigenlijk vanavond in de komende nacht al op gang komen. En uit het wolkendek kan morgen af en toe een beetje motregen of wat lichte regen vallen. Temperaturen zijn lager. Het wordt graad of 20 in de kustgebieden, noorden van het land, tot zo'n 24 in het zuidoosten. En de noordwestenwind is matig en aan de kust vrij krachtig. Zondag af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Qua temperatuur verandert er niet veel, 20 tot 22 graden. En dan volgende week ook qua temperatuur weinig veranderingen. Verder af en toe zon en droog. Maar op woensdag dan passeert mogelijk een storing die ietsje actiever is. En dan kan het enige tijd regenen.
7: Oké. Hey, en dan de weerspreuk natuurlijk, zo even voor het weekend.
8: Als juli u niet lacht te heten, dan heb je gans augustus nog om te zweten.
7: Is dat Nederlands of Vlaams?
8: Nee, dat is echt Nederlands. Ja.
7: Ouderwets?
8: Ja, ouderwets. Ja.
7: Hey Jan, er willen heel veel mensen willen zwoele zomernachten, maar dat zit er dus niet in, begrijp ik.
8: Nee, maar daar hebben we toch wel een beetje tabak van, hè?
7: Ja.
8: Nou,
7: er is een liedje.
8: Ja.
7: Dat is de grootste hit in Nederland momenteel. En krijgen we hier van alle kanten aangevraagd.
8: Ja.
7: Dus ik denk, maak even een bruggetje. Dan,
8: ja, dat is goed. Maar in de praktijk qua temperatuur geen zwoele nachten meer. Nee,
7: Dankjewel Jan. Goed weekend.
8: Ja, goed weekend.
7: En tot maandag. Hè.
8: Tot maandag.
7: Ja, hier gaat het om. Rutger van Barneveld. Hè? Met die hele grote hit van hem. Zwoele zomernachten. Van links, rechts, boven, onder.

0: hoor het wel. Ik heb aan de telefoon, wie eigenlijk? Ik weet niet eens meer. Hallo, met wie?
1: Goedemiddag, Hessel. Je spreekt met Herbert.
0: Herbert. Hallo, Herbert. Herbert, even kijken. Dan moet mijn administratie hier samenkomen. Herbert de Rijke.
1: Ja, klopt.
0: Uit Berghem.
1: Klopt ook.
0: Ja, en waar ligt Berghem?
1: Vlak bij Os.
0: Ja, oké. Herbert, wat doe jij in het dagelijks leven? Mogen we dat weten?
1: Ja, dat mag je best weten. Ik werk voor het ministerie van Defensie al ruim 21 jaar.
0: Ja, en wat voor rangorde heb je dan? Of ben je gewoon administratief? Of?
1: Ik ben nu burgermedewerker. Ik doe nou materieelbeheer.
0: Ah, materieelbeheer. Oké. En wat voor materieel heb je dan? Moet je dat plannen of zo? Wat doe je precies?
1: Nee, afroepen, beheren. Zodat het onderhoud wordt gedaan.
0: Ja.
1: Zodat het project niet zo komen te liggen.
0: Dus je bent een soort van BEVO?
1: Ja, precies.
0: Ja, daar weet ik nog van toen. En ik heb daar ook bij gezeten in de richting 90-2.
1: Was ik... Dat was net iets voor mijn tijd.
0: Ja, joh, dat had ik. Wat was het toen? Ik was toen een korporaal zo. Nee, ik was een rode korporaal, zo'n rood streepje had ik.
1: Oké.
0: Nou, maakt het niet uit. Het gaat ook niet over mij. Jij wilt graag naar Frans-Duits, hè, met vier personen.
1: Jazeker.
0: Barbecue in september. Nou, ik heb goed nieuws voor je, Herbert. Want jij gaat gewoon daar naartoe, man. Gefeliciteerd.
1: Helemaal poepie, lekker.
0: Ja. En je had dat natuurlijk al een paar keer gehoord. Als je er bent, dan maak je nog kans op een midweek ook. Het is op een eiland, het eiland van Maurik. Alle gegevens worden naar je toegezonden. En dan moet je daar maar een mooie middag van maken.
1: Nou, hopen dat ik vanavond nog wordt gebeld dan.
0: Dat is niet vanavond. Normaal gesproken is dat wel zo, maar bij deze actie is het net anders. Die 25 winnaars gaan allemaal met drie personen, dus met 100 man, gaan ze daar naar dat eiland. En op dat eiland zelf gaat Frans iets doen. En wat? Ja, dat weten we nog niet. Dat is een verrassing, maar die gaat daar iets doen met jullie, zodat daar dan iemand een midweek kan winnen. Zo had ik het begrepen.
1: Oké, nou, ook goed.
0: Dus reden genoeg om er echt heen te gaan.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Ja, toch? Hey, blijf aan de lijn en ik wens je vanaf deze kant een heel fijn weekend.
1: Komt helemaal goed, dankjewel Hessel.
0: Jij ook bedankt, Herbert. Hoi, hoi. Bloed, zweet en tranen. Dat was eigenlijk het gekozen liedje achter de weerman aan. Maar ja, toen kwam die zwoele zomernachten voorbij van Rutger van Barneveld. Maar goed, hij stond hier nog wel klaar, dus ik denk pak hem er nog even bij. Andreas is uit 2002. Ik heb het

De nieuwe van Susanna Veldmeijer. En De Nacht van Je Dromen, zo heet het. Weer mooi gemaakt, toch? En als je goed luistert, dan... ja, ik hoor dat gelijk, maar dan hoor je de tweede stem. Op de tweede stem zit Frank Verkooijen. Dat hoor je wel. Moet maar eens luisteren.

0: zijn de klassiekers uit de speakers. En ja, dat verveelt nooit natuurlijk. Muziek van Hazes. Ik zag trouwens nog een filmpje voorbij komen op de socials. Ik koekeloer daar ook wel eens op. En toen zag ik een oude opname van Los Vast. Met Jan Rietman. En die was daar, André Hazes aan het aankondigen. Nou, die leek precies, Haas Junior leek precies op zijn vader in die tijd. Want ja, hij was gewoon een heel klein slang mannetje nog. En zette daar de Kuip op de kop. Ja, de Kuip. Radio-uitzending vanuit de Kuip. Rammetje vol. En hoe dat daar ging, superleuk. En hij zong maar één liedje. En het hele publiek zong mee. Wat een mensen, joh. Dat was, dat waren bijzondere radiotijden, denk ik, die tijd. Dat hebben we niet meer. Ja, alhoewel, we komen dichtbij, want binnenkort staan weer rode. 9 augustus, had je het al genoteerd in je agenda? 9 augustus, zondagmiddag. Vrij toegankelijk voor alle, voor iedereen. Met een heleboel mooie artiesten. Dus zoek hem maar even op bij ons op de website of socials. Je hoort de vormgeving ook wel. Op het evenemententerrein in Roden zal dat plaatsvinden. Vanaf 12 uur 's middags. En het is echt een familiefeestje. Waar je bij deze wordt uitgenodigd om daarbij te zijn. Hopen dat het weer goed is. En over het weer gesproken. Hier is de broer van Hugo. En Hugo, zijn broer heet John. En die mannen zijn altijd keihard aan het werk. En hij spreekt even een leuk berichtje, mooi. Even kijken. John bij je, man.
1: Hey, John, goedemiddag, jongen. Hoe is het? Hey, zei je van mij. Hey, hoe gaat het met jou willen draaien van Hugo Bijenmond? Dat is een topnummertje, dat is net uit, dat is nog niet zo lang geleden gekomen. Hey, Hessel,
0: gekomen.
1: Ik ga je zien, hey. Groetjes van John en Hugo, hey, groetjes, hey. Hou je taai.
0: Hey. Nou, ik heb hem niet, ik heb wel die ouwe van Hugo, dus achter de wolken schijnt de zon, hey. John, doe iedereen een groeten daar, hè. En maak er een mooi weekend van ook.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gleuvenmini? Kom dan kijken. BRTT, omheen nog grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
5: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja,
12: evenemententerrein in Roden.
13: De Zomertour.
12: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Andy Burnham heeft een belangrijke stap gezet om premier van Groot-Brittannië te worden. De Labour-partij heeft hem gekozen als nieuwe leider. Niet echt een verrassing, hij was ook de enige kandidaat. Burnham kan nu maandag benoemd worden als nieuwe premier. Hij volgt Keir Starmer op, die vorige maand opstapte. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Het COA had een deal met de gemeente dat op begin maart al geregeld moest zijn, maar het COA kon de mensen nergens kwijt. De gemeente legt een dwangsom op en die is opgelopen naar 5 miljoen euro. Het AZC is 10 jaar gebruikt. Het is 12 jaar geleden dat vlucht MH17 neerstortte in Oekraïne en de jaarlijkse herdenking daarvoor is begonnen. De bijna 300 doden worden herdacht in 5 huizen in de buurt van Schiphol. De namen van de slachtoffers worden voorgelezen en er zijn 2 minuten stilte. De MH17 werd neergehaald met een raket die veel door Rusland werd gebruikt. Een man die betrokken was bij de AZC-protesten in Loosdrecht krijgt een taakstraf van 40 uur. Bij een demonstratie in april had hij 2 agenten uitgescholden en dreigde hij het gemeentehuis in brand te steken. De komst van de asielzoekers in Loosdrecht zorgde daar geregeld voor protesten. Inmiddels zitten er 70 vluchtelingen in de opvang. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP-nieuws.
3: Alle soorten grasmaaien staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
5: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
5: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
7: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli. Met Frank van Etten, Wesley Klein, Mooi Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
10: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
9: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
14: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Er staan wat files te melden op verschillende wegen. Ik moet hem wel even filteren, want het is ontzettend druk, zie ik. Dus ik doe even de files van 25 minuten langer. Dan komen we uit op de A2 Utrecht en Bos. Daar staat 10 kilometer bij Waardenburg. Vanaf Culemborg 41 minuten langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. Voor Kelpen, daar staat 36 minuten gemeld. En ook de A7 Westerbroek naar Bremen. Tussen Oudeschans en de grens daar 29 minuten 4 kilometer. Dan de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, Berghoutenweg, 27 minuten, 7 kilometer voor de grens. En op de A50 Oss naar Arnhem tussen Paalgraven en Ewijk, daar 63 minuten. Zo doe je, 11 kilometer. En op de 58 Vlissingenberg op Zoom, daar is het ook druk. Kruiningen naar Rieland, daar staat 29 minuten. 9 kilometer file staat daarbij vermeld. Nou, en dan de flitsers. Die hebben we ook. Op de A1 staan ze bij Amersfoort vanmiddag 40.0. En op de A2 bij Weert vind je ze bij 202.1. En op de A7 bij Drachten bij 168.1. De A10, de rondweg Amsterdam, 11.4. En ook de A12 bij Maasbergen vanaf Maarn naar Ede bij 83.2. Bij Rotterdam zijn ze ook actief, de A16, 7.9. En bij Dordrecht, de A16, nog een keer bij 38.8 vanaf Breda naar Dordrecht. De A17 is ook vertegenwoordigd Roosendaal naar Moerdijk bij Zevenbergen, 6.8. En de A22 van Beverwijk naar Velsen bij Beverwijk, 14.7. En de laatste wordt aangegeven vanaf Zwolle naar Amersfoort bij Hulshorst. Langs de A28 bereikt hem met paal 59.9.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Ferrado otra vez. Dat is de titel van de plaat van Birdie. En die is er ook bij. Goedemiddag.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

En die collega Michael die zou niet zo blij zijn met de badkamerkraan vandaag. Want je wordt geschreven: goedemiddag Radio NL. We hebben vanmiddag met ons bouwbedrijf een vakantieborrel. Helaas kan onze collega Michael hier niet bij zijn. In verband met een lek en de badkamerkraan. Alles staat thuis vol met water. Ja, en om hem even een hart onder de riem te steken, zouden jullie even een liedje van hem willen draaien. Rutger van Barneveld, Zon zien zakken in de zee. Die hebben we al gedraaid. En officieel heet dat nummer Zwoele Zomernacht, hè? En anders kun je hem niet vinden, dus. Maar goed, heel veel sterkte daar. En ja, Michael ook natuurlijk met het dweilen en drogen en noem maar op. Hey, van de week hadden we haar hier op visite. Joanne Hamer. Misschien heb je dat meegekregen. Joanne is een zangeres die eigenlijk alle talentenjachten afliep en loopt. Door het hele land heen. Dat is haar hobby, om al die talentenjachten af te gaan. Ze zit zelfs, begreep ik, ook in juries daarvan tegenwoordig. En tijdens een autorit naar een van die talentenjachten had ze natuurlijk altijd de foto van haar overleden oma bij zich. En toen moest ze even denken aan het zinnetje wat haar oma vroeger altijd zong. Hè, als opa weer niet opschoot. Van hurry up, power bless, yorla hee hee. Nou, dat zinnetje heeft ertoe geleid dat zij de oude piratenknijter van Bobby Prins opnieuw heeft uitgebracht bij Roy Ottens. En ja, zie daar is het liedje. Ouwe bless. Gewoon even. Ja, mooi. Hè, over dat peert met die witte vlek waarschijnlijk.

0: Ken jij de Fusion Plaza formule?
1: Ja hoor, al in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
0: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
1: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
0: Fusionplaza.nl.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbarnevelt. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
2: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
3: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social Deal deals die je niet mag missen.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JMP in Hogeveen haal je een 50 liter Forster Pilsfust voor maar 100 euro. En een 20 liter Fust voor maar 50 euro, inclusief BTW. Horeca JMP in Hogeveen. Je vindt er echt alles voor jouw evenement.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. Terwolde heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Je m'appelle France.
18: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
19: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
18: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

Hier stond net, of het geloof wil of niet, er stond net een Mexicaan voor de deur met een gitaro. En die zanger die je net hoorde, is Joey Nicolai. Hij kwam even promotie maken, maar ja, als je zo langskomt, dat is wel lastig. Want hoe moet je het zeggen, je hebt te maken met planning en zo. Ik heb al even met hem gesproken, even snel een filmpje met hem opgenomen. Dus we staan met Radio NL bij hem in beeld. En hij doet het erg goed volgens mij. En het is een leuke vent, zag ik. Joey Nicolai, hou hem in de gaten met Tinto de Verano. En die Mexicaan, ja, die kon aardig spelen ook op dat ding trouwens. Dat is, hey, ik heb het leuks. Elk jaar hebben we wat leuks. Het is namelijk zo dat maandag de 20e, dan krijg ik hier visite van een delegatie van het Profile Truckstar Festival. En dat is jaarlijks hetzelfde, ja, eigenlijk de traditie dat ze dan bij ons de laatste baankaart weg gaan geven. Moet ik even uitleggen, 2300 vrachtwagens staan er op het TT-circuit met het festival. Hè. Dus niet dit weekend, maar volgend weekend is dat 25 en 26 juli. En ja, eigenlijk willen er wel 10.000 naartoe. Maar dat kan niet, want er is niet genoeg ruimte voor. Dus ze worden dan uitgeloot, zoals het heet, onder de abonnees van het blad en zo. En zo gaat dat een beetje. En dan zijn er altijd mensen die teleurgesteld worden van ja, ze willen graag allemaal met hun vrachtwagen en de barbecue daar naartoe. De laatste baankaart, die mogen we echt bij Radio NL altijd weggeven. Daar zijn we natuurlijk erg trots op. En maandag gaat het ook weer gebeuren. En dan wil ik je vragen, als je daar belangstelling voor hebt, een serieuze belangstelling, dus je bent in bezit van een vrachtwagen, je mag van je werkgever het ding meenemen, je moet hem het weekend dan nog even poetsen natuurlijk, want dan moet er goed op staan. En je wilt daar naartoe, dan is dit de laatste strohalm waar je dat kunt bewerkstelligen. Wat moet je doen daarvoor? Nou, het beste is denk ik om dat even te mailen naar mij persoonlijk. Hessel@radionl.fm. Hessel@radionl.fm. Als je daar je verzoek heen stuurt, dan leg ik het allemaal voor, die hele bubs bij Truckstar. En dan laat ik hun een soort van, zoals elk jaar, een keuze maken. En dan gaan we iemand blij maken met die laatste konvooikaart. Dus, als je vrienden erover gehoord hebt of zo, hè, dat ze net niet heen konden omdat ze niet uitverloot waren, dan is dit de laatste strohalm. Nergens anders meer kun je een baankaart krijgen, alleen nog hier. Dus regel het, zou ik zeggen. En wat dat betreft, om het even kracht bij te zetten, mag ik ook nog twee kaartjes weggeven voor dat festival. Dus als je nu belangstelling hebt voor vrijkaarten voor het festival, doe dan even insturen Truckstar. Als je dat doet, nu, ga ik zometeen nog iemand twee kaarten geven daarvoor. En dat doe ik out of the blue. Dus laat maar weten. En wie weet, zien we jou daar, hè, bij die iconische gele Henk Wijngaard-truck waar we cabine karaoke gaan houden.

0: Tino Martin.
1: En Nico, hoe oud ben jij eigenlijk?
2: Ik ben 16 jaar oud.
1: Hoeveel? 16?
2: Ja.
1: Ja, mooi jong nog, zeg maar. Heb je ook, ook al domme dingen gedaan in je leven? Of,
2: dat valt nog mee, jongens. Het is te overzien, denk ik.
1: Ik heb aan de telefoon Niek Kaan uit Wieringenwaard. Jij rijdt op een tractor in het weiland, toch?
2: Ja, ik ben nou bezig met de trekker.
1: Ja, wat ben je aan het doen dan? Heeft dat zin?
2: De kantjes aan het slepelen. Dat het allemaal weer een beetje mooi opknapt.
1: De kantjes eraf lopen.
2: dat niet hoor.
1: Nee. Hey Niek, jij reageert even. Ja, meer mensen met jou, maar ja, er kan maar één er doorheen komen. Het lijkt jou gaaf om daarheen te gaan, schrijf je?
2: Ja, het lijkt me hartstikke mooi.
1: Ja, ben je er wel eens geweest dan op het festival?
2: Ja, dat nog niet. Maar ik heb er mooie films van voorbij zien komen. Dus,
1: Ja. En wie zou je meenemen dan?
2: Ja, ik denk een vriend van me of zo. Ja. Dat lijkt me wel mooi.
1: Ja. Nou jongen, ik ga je blij maken met twee toegangskaarten voor de zaterdag of zondag, wat jij wilt.
2: Hartstikke mooi. Dus, bedankt.
1: Gefeliciteerd. Ik ga achter de schermen straks even jouw ding opschrijven. Ga nog wat leuks doen dit weekend ook? Of,
2: eigenlijk moet ik nog aan het werk. Dus ik zit voorlopig nog wel even op de trekker, maar dat
1: heeft
2: niet erg.
1: Nee. Ken je Meindert ook, toevallig?
2: Geen idee.
1: Nou, die zit ook op de tractor daar ergens in die omgeving. Hij komt uit Andoik. Dat is toch vlakbij jou? Andoik.
2: Nou, niet in de buurt, maar ik ken het wel.
1: Oké. Okay. Nou, heel goed weekend toegewenst. En dan gaan we je zien daar in Assen. En dan, dan wil ik wel even de deal met je maken nu dat je dan ook even een liedje komt zingen in de cabine van Wijngaard.
2: Dat zien we nog wel.
1: dat lukt wel, joh.
2: Ja.
1: We helpen je mee.
2: Dat lukt.
1: Ja?
2: Helemaal goed.
1: Oké. Okay. Nou, gefeliciteerd. Niek Kaan uit Wieringenwaard. En als mensen iemand op willen geven voor de laatste baankaart, nog even voor de duidelijkheid. Hessel@radionl.fm. Hessel@radionl.fm.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
3: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
7: Soedal, de bouwverslimmer.
8: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
9: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
9: Iedere klus weer.
6: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: Radio NL.
13: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio
13: Evenemententerrein in Rode.
14: De Zomertour.
13: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Een oud-rijschoolhouder die een gebiedsverbod heeft voor alle plekken waar rijexamens worden gehouden is vandaag toch weer opgedoken bij het CBR in Hengelo. Hij is gearresteerd. Eerder achtervolgde hij soms examenauto's en filmde ze. Hij zei dat hij misstanden bij het CBR wilde aantonen. Op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek hebben ze de knoop doorgehakt. De sprong met de katapult gaat vanavond door, maar wel met een andere stuntman dan gisteren. Die kwam verkeerd terecht en raakte bewusteloos. Hij moest naar het ziekenhuis en heeft een hersenschudding, maar het gaat wel weer oké met hem. In Spanje zijn ze nog altijd niet af van de bosbranden. De grootste is in het noorden bij de stad Zaragoza en daar is nu een gebied uitgebrand zo groot als de gemeente Almere. Complete dorpen zijn geëvacueerd. Door de wind is het vuur in Spanje lastig onder controle te krijgen. Max Verstappen is het raceweekend in België lekker begonnen. Bij de eerste training op het circuit van Spa-Francorchamps zette hij met zijn Red Bull de beste tijd neer. De Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc reden de tweede en derde tijd. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend kans op wat motregen. In de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP-nieuws.
19: Heb je trek?

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
3: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl.
2: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
5: Een paar minuten over drie is het geworden, de vrijdagmiddag. Files, dan komen ze de A2 Utrecht-Zetogenbos. Een half uurtje de A2 eveneens Eindhoven richting Maastricht. 8 minuten. Een half uur op de A7 Groningen richting de Duitse grens. Dat is specifiek tussen Oudeschans. Bestaat dat ook gewoon? Tussen de Duitse grens, 4 kilometer daar. En de A15, Oudeschans. Bestaat ook Nieuweschans? Zal ongetwijfeld. Ik zat eens even googelen. De A15, Rotterdam richting Gorkum. 31 minuten en dat is 8 kilometer. En dan de snelheids. De A2 Amsterdam richting Utrecht 49,6. De A10 knooppunt Amstel richting Koenplein 11,4. En dan de A27 Gorkum richting Dokkum. Utrecht 70,3. En dan de A44 Den Haag richting Amsterdam. En opletten bij hectometerpaaltje 20,5.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Stefan Leij!
5: Ja, goed. We gaan eens even beginnen met het bier uit de badkamerkraan.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: wat je mist, dat kun je op diverse manieren kun je dat gebruiken in de kroeg. Hè? Oh, je wilt niet met me mee? Oh, je weet niet wat je mist. Of je bent vla, het eten thuis, denk je, oh, lekker man, nee, dat is niks voor mij. Ah, oh, man, je weet niet wat je mist. Kun je zo, er zijn zoveel toepassingen.
1: Hey, hey, dit is de middagshow met Stefan Leun.
0: Nou ja, middagshow. Ik weet niet of je van de week geluisterd hebt, maar het was wel een hele tamme middagshow. Daar gaan we volgende week even wat aan doen. Gas geven. Tot aan mijn vakantie natuurlijk. Vanmiddag ook weer hoor je de Hollandse nieuwe voorbij komen van The Legend. Fransie Duits. Dan heb je Tour de France en dan maak je kans op het laatste, de laatste plekjes van vanmiddag en vanavond voor de barbecue met Fransie. Tour de France is wat je moet hebben zo.

opletten. Met je ogen dicht is dit gewoon Suzanne Freek natuurlijk onder de motorkap. Dat hebben ze goed gedaan. Maar kijk eens, daar staat hij. Ingepland. Mijn hoofd. Echt een vrijdagmiddagliedje.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
4: Bouwcenter Concordia.
3: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
7: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
9: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat. Alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
11: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
14: Je m'appelle Frans.
15: Deze week is het Frans-Duits Week op Radio Barel.
16: Ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
15: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

Hebben we daar de allernieuwste van Django en dan het meest besproken liedje van afgelopen week. En alle ogen zijn gericht op de band Even Serieus. Wat gaan ze doen tijdens Zwarte Cross? Gaan ze spelen of gaan ze niet spelen? Mijn gevoel zegt, of ze hebben al gespeeld hoor, dat weet ik niet dat ik dat gemist heb. Maar mijn gevoel zegt dat ze gewoon een volledige set een half uur lang in overleg met de Zwarte Cross gaan spelen. Alleen maar baila. Achter elkaar, stuntje, media, leuk, gezellig. Dat is toch wat iedereen wil horen. En laten we hopen dat het zo is.

Dan toch nog Zwarte Cross op de bucketlist hebben staan. Dat heb ik ook al jaren. Ik heb heel veel, nou ja, niet heel veel. Maar DJ's waar ik vroeger allemaal mee draaide in discotheken, die draaien daar al jaren. Eentje die staat in een discotent en de andere die staat weer ergens anders te knallen. Oh mijn god. Maar ja, misschien vragen die ook wel. Of sturen ze een brief heen naar Zwarte Cross of met foto's erbij van, kijk, ik heb daar gestaan, ik heb overal gedraaid. Niet te nadelen, maar ja, ik ben niet zo. Ik ga niet, bedoel, ja, als ze mij willen boeken of zo, dan zullen ze dat ooit een keer doen. Of juist niet. Ik kan me toch niet voorstellen dat je als zanger of zangeres dat je dan zeg maar een briefje gaat sturen naar de Zwarte Cross dat je er graag wil staan. Of dat je je manager laat regelen. Kijk, dat zou helemaal te gek zijn. Alleen ja, je raadt het al, die heb ik natuurlijk niet. Maar dat ik het een keer zou willen? Ja, zeker. Met iets geks, iets doms? Ja. Komt vast goed, hoor.

En we draaiden ook Joy Wolders. Staat ook gewoon op een zwarte cross te zingen. Ik heb dat nog nooit gedraaid ook. En net als Jan, we hebben het allemaal kunnen lezen. Dat was een bucketlijst dingetje. Kijk, die man heeft wel zoveel gave dingen gedaan. Ja, eigen zalen volgetrokken. Ahoy en heel veel. Maar

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl. Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
3: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
1: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl. Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en

0: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
1: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
3: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
4: Leukes outdoor in Wolvenga.
5: De mooiste tuinzets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
4: Genieten van je tuin.
5: 7 dagen per week geopend.
4: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
3: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
0: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henkoek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Radio NL.
3: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
3: Evenemententerrein in Roden.
4: De zon.
3: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
4: Zijn voor iedereen van groot tot klein, de Zomertour.
3: De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Bij een hobbyboer in Zuid-Holland is vogelgriep uitgebroken. Zijn kippen, eenden en andere watervogels worden afgemaakt en in de omgeving komt een vervoersverbod. De ophokplicht is juist weer opgeheven en dat blijft zo. De achterliggende gedachte is nu dat er altijd wel ergens vogelgriep is in de natuur. In 5 huizen bij Schiphol is de vliegramp met de MH17 herdacht. Precies 12 jaar geleden werd het vliegtuig van Malaysia Airlines neergeschoten boven Oekraïne. Alle bijna 300 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven. Bij de herdenking zijn hun namen voorgelezen en er was 2 minuten stilte. Een strafzaak tegen een asbestfabrikant uit het Twentse dorp Goor gaat gewoon door zoals gepland. Het bedrijf zou vroeger te weinig hebben gedaan om medewerkers tegen asbest te beschermen en daardoor vielen er 3 doden. Volgens de fabrikant is de zaak verjaard, maar daar is de rechter het niet mee eens. De Pigeon Lady uit Home Alone 2 Lost in New York is overleden. Actrice Brenda Fricker. Het was haar bekendste rol, een dakloze vrouw in Central Park. Maar ze speelde ook bijrollen in tientallen andere films en kreeg een Oscar voor My Left Foot. Fricker was 81 jaar. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend kans op wat motregen. In de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP Nieuws.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
4: Carglo.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Het is ruimschoots 4 uur geweest. Even opletten, hoor zo meteen de Hollandse Nieuwe voorbij komen. Dan heb je even Tour de France en maak kans op een barbecue met Frans Duis. Met nog 3 personen erbij, dus inclusief jezelf 4 personen. En je maakt ook nog kans als je daar bent. Want dat hebben we een beetje verkeerd voorgelezen in dit programma deze week. Maar het was, niet een miscommunicatie. Maar het was even, ik dacht dat het zo was. Omdat we het altijd zo doen. Einde van de week gaat de hoofdprijs eruit. Maar die gaat er daaruit. Als je daar bent... Bij Frans Duits op de barbecue, dan daar wordt het door Frans zelf wordt het verloot. Degene met de midweek daar op het eiland van Mark. Wil je meedoen, hoor je Fransie, dan app je Fransie. De snelheidscontroles hoor je zo even, maar eerst de files. Wacht, waar staat het allemaal? man. Ja, hier staat het. Nou, de langste files van dit ogenblik op vrijdagmiddag. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch, 3 kwartier. De A2 Eindhoven richting Maastricht, 20 minuten. En daarnegen Amstelveen richting Alkmaar. Ongelukje gebeurd en wegwerkzaamheden, 3 kwartier. En dat is 8 kilometer. Snelheidscontroles A2 Eindhoven Maastricht, 202.1. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6.8. En de A44 Den Haag richting Amsterdam bij 20.5.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Samen met José zong ze dit. Wat veel mensen altijd vergeten is dat je Bonnetje Kleiner 6 kan boeken op een podium. En dat ze nog steeds elke noot gewoon haalt. Maar wat je misschien niet in de gaten hebt, is dat Bonnie Sinclair in haar tijd heel veel Duitse platen heeft ingezongen. En je kan haar gewoon boeken voor een half uurtje. En dat ze haar Duitse klappers alleen maar zingt. En dat doet ze niet zo heel vaak. Dat heeft ze in een podcast gezegd. Ja, daar word ik nooit voor gevraagd. Maar ik heb zoveel Duitse liedjes en ik zou er graag een keer willen zingen ergens. Ja, is ook zo. En als je mij zou vragen, wat is je favoriete top 3 of top 4 van Bonnie Sinclair? Dat is simpel. Te veel gevoel vind ik mooi. Merlijn vind ik mooi. Sorry Cassandra draaiden we net. Vind ik toevallig een hele mooie plaat. En Engel als jij. Vind ik ook mooi. Maar goed, dat wisselt per dag natuurlijk.
1: Radio NL. Dit is deze week.
2: Deze week.
1: De Hollandse Nieuwe.

0: Heb jij dat ook? Amar, die zingt opeens heel, heel anders. Ja. Gewoon rustig, bedeesd. Nou, volgende week op Radio NL dan gaan we kaarten weggeven voor een pretpark met 8 nieuwe attracties. Nou ja, daar moet je gewoon in. We lopen op de zaken vooruit, want hoor je deze week, heb je deze week Frans Duits gehoord, dan kon je even appen Tour de France, want het is de Hollandse Nieuwe en zo heet zijn plaat. We gaan nu even iemand bellen die dan met 4 personen, inclusief zelf natuurlijk, dus compleet met 4 personen, alles erop en eraan, verzorgde barbecue met Frans Duits op het eiland Maurik. En ja, vanavond bij Rory, dan gaat het laatste setje eruit. Dus de laatste 4 personen, die worden vanavond uitgekozen. En nu gaat het ook gebeuren. Dus heb jij het liedje net gespot? Om 4:10 kwam die voorbij. Heb je daadwerkelijk Tour de France gehad? Dan staat nu de kans dat we je gaan bellen. En nu appen, dat heeft weinig zin. Vanavond even goed luisteren naar Rory. Hoe die het gaat weggeven, dan ja, dan maar even reageren. Nou, we gaan bellen. Altijd een spannend momentje. En dan opeens zie je dat Radio NL belt. Dan breekt de pleuris.
1: Niet om meedenkend met jullie dan de ander. Dan heb ik het niet over huis, maar over
0: ja,
1: de
0: hallo.
2: Hallo?
1: Ben je zo en zo weet je wel.
0: Wat gebeurt er al?
1: De een maakt een probleem
0: hoor,
1: wel en de ander denkt...
0: Ik hoor jou niet, ik hoor een mannenstem.
1: En daar
0: hallo.
1: En doen ze onderling.
0: Hallo?
1: Heel veel spraken over elkaar.
0: Hallo? Helemaal. Nou, dan gaan we de volgende bellen. Oh, dat is sneu, zeg. Dan word je gebeld. Zal ik nog een keer bellen? Een hele discussie daar. Nou ja, gewoon nog even 1 keer bellen. Want ja, soms kun je er ook niks aan doen. Die man was gewoon nog in gesprek. Maar ik hoorde ook een mevrouw.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, met Radio NL.
3: Oh, Radio NL.
0: Ja.
3: Oh,
0: yeah.
3: Hi.
0: Hi. Wat gebeurt er allemaal daar? Dikke discussies op de zender? Live van
3: nee,
0: jullie?
3: Nee. Oh. Dat was allemaal niet de bedoeling, dus.
0: Oh, oké. Hey, luister, jullie hebben je opgegeven voor een barbecue'tje met Fransie Duits.
3: Ja, dat klopt.
0: Nou, dat is maar goed dat ik even terugbel. Wel gefeliciteerd! Ja hoor! Ja! Gefeliciteerd.
3: Helemaal fijn.
0: Jullie,
3: dankjewel, meneer.
0: Meneer, mooi. Jullie gaan er maar 4 personen naartoe op het eiland van Maurik. En jullie gaan daar...
3: Oh, kijk, wat een luxe.
0: Jullie gaan barbecuen met Frans in Duits. Mooi, hè?
3: Ja, zeker.
0: Waar komen jullie vandaan? Zo te horen toch uit het zuiden, hoor ik.
3: Limburg.
0: Oh, man, een klein stukje rijden voor jullie. He?
3: Ja, dat is maar een klein stukje.
0: Goed zo. Nou, gefeliciteerd. Geniet van deze vrijdag nog. En blijf even hangen voor de gegevens. Mooi. Nou, vanavond bij Rory. Het laatste plekje te vergeven. Hoor je vanavond bij Rory Frans-Duits? Dan heb jij Tour de France. Oei. Die gast die zal wel een appjes krijgen. Niet normaal. En iets met zon en zee.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
8: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
7: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
9: Genoeg.
10: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
8: Ja, download nu de Fusion Plaza-app en blijf op de hoogte.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
16: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
15: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
18: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Je m'appelle France.
4: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
10: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
4: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
8: Is Radio NL.
6: Altijd aan. Radio NL.
8: Altijd aan.
6: Radio NL.
20: Weerbericht.
21: 4:03. Vanmiddag is het 21 tot 27 graden. In het noorden en het oosten kan zelfs een onweersbuitje ontstaan. Het weekend is een mix van wolken, zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Het kan een beetje regen vallen. Je begrijpt wat de bedoeling is. Geen plaknachten meer. Dat is mooi. Dan even kijken naar de situatie op de weg. Files die staan er. De A2 Eindhoven richting Maastricht, daar staat 18 minuten. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen de Meren en knooppunt Lunetten ook een half uurtje. Snelheidscontroles A2 Eindhoven Maastricht 202.1. De A17 Roosendaal-Dordrecht 6.8. En de A50 Apeldoorn naar Zwolle 227.9.

Barney en de kijkdoos. En we draaiden ook nog Jan Smit en Als de Morgen is gekomen. En dan is er best wel veel vraag naar dat liedje. En dat zal Sieneke heel goed doen dat het veel wordt aangevraagd. Ik doe

Ja. Sineke draaide we net en ook nu we trouwens bijna achteraan Frans Bauer. En die, ja, moet ik het wel vertellen? Nee, ik ga het ook niet zeggen. Dat weet je zelf ook wel. Er is een connectie, muzikaal gezien. Robert Pater gaan we nog draaien. En dan gaan we ook nog even het vrolijke Kostelied draaien, omdat het vrijdag is.

0: Oké, okay, gaan we eens. Maar dat doen we wel met z'n drieën.
1: Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier.

0: Sing it, Stan.
1: Hij leek circa zeer solide.
0: Kom op, Peter.
2: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan mijn zakie denken. En aan mijn dagelijkse val.
0: Hey!

enige chili of in Eipen. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou op bepaald geen kosten. Of zoiets van die

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
6: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
5: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Te groot? Bestaat niet.
8: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
7: Grootpakket.nl. Groot gemak.
9: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
12: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
13: Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
14: Evenemententerrein in Rode.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Bedrijven krijgen van Brussel langer de tijd om hun uitstoot naar nul te brengen. Eurocommissaris Hoekstra zegt dat anders hun concurrentiepositie in gevaar komt ten opzichte van landen met minder strenge regels. Greenpeace noemt het een historische fout. En klimaatwetenschappers zeggen dat we juist sneller moeten verduurzamen omdat de aarde ook sneller opwarmt. Zo was afgelopen maand de heetste juni ooit gemeten en daardoor zijn in de heetste week in de regio Parijs 2 keer zoveel mensen doodgegaan als normaal. Het waren er 3000. Er was wel een hoger sterftecijfer verwacht, maar niet zo hoog. In Den Haag is een drugslab ontmanteld nadat buren een vreemde lucht hadden geroken. Daarbij vond de brandweer iemand die volgens het AD onder de chemicaliën zat. Hij moest naar het ziekenhuis en is daar ook aangehouden. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. Willem Holleder mag weg uit de strengst beveiligde gevangenis van ons land, de EBI in Vught. Hij wordt overgeplaatst naar een minder streng gevangenisregime, zegt zijn advocaat. Holleder kreeg levenslang voor een serie moorden. Hij zit al meer dan 11 jaar vast in Vught. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend misschien wat motregen. In de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP-nieuws.
20: Heb je trek?

0: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
1: En mooi groen.
0: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
1: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
2: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
3: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
4: Overson, groot en klein wonen.
3: Check de voorraad op overson.nl.
2: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
5: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
6: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
5: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: 4 minuten over 5, er staan nog 2 files. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch, 18 minuten. En de A27 Breda richting Gorinchem, 21 minuten. Dan snelheidscontroles. In totaal zijn er 15 verklikt. En deze weten we zeker dat ze er nog staan. De A4 Den Haag richting Amsterdam, 7,8. De A12 Utrecht Arnhem, 83,2. De A44 Den Haag Amsterdam, 20,5. En de A76 Aken richting het bedrijventerrein daar, Avantis. En daar staan ze weer eens te flitsen, 25,6. Een goed plekje waarschijnlijk, want ze staan er al 1,5 week.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Patty. Met haar hit Macarena. En we draaiden ook nog Hydra met als het gast twee kontjes hoog is. Dan is het net genoeg dat je niet gezien kan worden. Zo, dat was de bedoeling. Dit is Russo.
1: Wat mij nou echt pakt.
2: Nou,
0: zo'n baan. Je pakt me zeker.
1: Net te
0: ja, zeker. Net te oh ja, en Mandje Hooghaam natuurlijk.
1: Nou, yo, yo.

0: Kleine Annabella. Dat was er ook eentje van Herman Lippinghoff. Dat heette ook Annabel. Die klonk ongeveer zo.
1: Gekust en naar huis gebracht.
0: Ongeveer hetzelfde liedje.
1: Kijk. Mijn kleine Annabel. Ja. Jij mooie Spaanse vrouw.
0: Liedje zonder dynamiek. Oh, allemachtig. En hey, heb je hem al gehoord? De allernieuwste van Jan Biggel?

0: handjes.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
3: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
2: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. Terwolde heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
7: Je m'appelle France. Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
8: Ik hoef niet op vakantie, zou willen dat ik hier voor altijd blijf.
7: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
9: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
10: Radio NL.
9: Weerbericht.
11: 1 minuut over 6:30 geworden. Vanavond schijnt de zon op de meeste plaatsen en blijft het sowieso droog. Er waren eerder berichten dat het zou gewoon onweer en regenen. Dat is dus blijkbaar weer over de Noordzee weggewaaid. Nou, de temperaturen vandaag waren tussen de 24 en 28 graden, zie ik hier net. Dat klopt ook voor geen millimeter volgens mij. Nou goed, zaterdag en zondag wordt er weinig regen verwacht. En de zon gaat zeker schijnen op zaterdag en zondag. Het wordt ongeveer 20 graden. Nou, dat is een beetje gammel weerbericht, maar je snapt het, denk ik. Dan even kijken op de wegen wat er aan de hand is. We beginnen even met de files op de A2 Utrecht-Zertogenbosch. 15 minuten, een half uurtje. Kom je tegen op de A16 Breda richting Rotterdam. Snelheidscontroles. De A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Daar staan ze bij 11.4. En de A50 Apeldoorn naar Zwolle 227.9.

Dit moet hard knokken om het een beetje op gang te laten houden. Want de man heeft zoveel ideeën. En dan brengt hij dit uit en dan brengt hij dat weer uit. Maar ja, dit is wat blijven hangen is. En ik denk dat je hierop moet doorgaan. Maar goed, wie ben ik natuurlijk? Maar wel een hele toffe gast waarschijnlijk. Ik ken hem verder niet. Maar dit is gewoon, dat hoor jij ook wel. Dit is wis en was gewoon een topliedje. Daarover gesproken, over een kwaliteitsplaat die we zometeen gaan draaien. Die komt uit de tijd voor corona. En nog steeds gaat hij mee in kroegen. Het is zo onlogisch liedje. Als je me hoort op de radio, denk ik bij die eerste deuntjes van, oh jeetje, zak zeppen. En dan blijf je toch hangen en dan ga je er toch weer van genieten. Dat is wat Tino Martin met je kan doen.

opgeblazen. En de Pigmans Meister. Zometeen. Hey, ja, ja. Dan ga je horen de allernieuwste van Kafke. Die kan je dan met zijn witte blouse springen. Maar eerst nog even

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
6: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
7: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
8: Bakker Campers. Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Radio NL.
13: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
13: Evenemententerrein in Roden. Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Een zware aardbeving aan de zuidwestkust van Mexico bij de stad Puerto Madero. Hij had een kracht van 7,4. Gebouwen stonden te schudden tot in buurland Guatemala. Daar renden mensen in paniek de straat op. Er is nog niks bekend over schade, wel is een tsunami-waarschuwing gegeven. De speciale centra voor post-covid-patiënten blijven open. Het kabinet heeft toch geld gevonden om ze in elk geval nog een jaar open te houden. De centra doen onderzoek naar behandelingen en medicijnen voor mensen die nog altijd niet hersteld zijn van corona. Ze kunnen veel minder en velen zijn arbeidsongeschikt geraakt. Door het watertekort hebben ook sportvelden het moeilijk. Maar bij de ene vereniging hebben ze daar meer last van dan bij de ander, blijkt uit een rondgang van BNR. Vooral golfclubs worden geraakt. Zij zeggen dat we er maar aan moeten wennen dat golfbanen niet altijd meer zo groen zijn. De Zwitserse renner Mauro Schmidt heeft de langste etappe van deze Tour de France gewonnen door de Vogezen. De rit eindigde in een spannende tweestrijd tussen hem en een Colombiaan. Schmidt sprintte als eerste de finish over, maar het scheelde niet veel. Er zaten geen Nederlanders in de top 10. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend misschien wat motregen. In de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP nieuws.
3: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
4: Glitter chalets en staakcaravans.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Ken jij de Fusion Plaza-formule?
7: Ja hoor, al in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
6: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
7: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
6: Fusionplaza.nl.
8: Geno.
9: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
7: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Organiseer je een feest of evenement bij Horeca JMP in Hogeveen. Haal je een 50 liter Forstenpilsfust voor maar 100 euro. En een 20 liter Fust voor maar 50 euro, inclusief BTW. Horeca JMP in Hogeveen. Je vindt er echt alles voor jouw evenement.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: De files van deze avond. De A4 Rotterdam richting Den Haag. Een half uurtje. De A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel. Daar staat ook een half uurtje ongeluk. 8 kilometer. Snelheidscontroles. A6 Muiden richting Lelystad 69,1. De A28 Zwolle naar Amersfoort 59,4. En de A50 Apeldoorn ook naar Zwolle. Daar staan ze bij 227,9.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van...

Lara Mila! Zo moet je dat zeggen. We draaiden daarvoor ook nog Henk Wijngaard. En die moet nog wat jaren mee. 17:15 is het al geworden. Nou, inmiddels staat Rory al klaar in de startblokken. Die heeft zoveel zin om te gaan beginnen. Want ik snap het wel. Hoor je vanavond bij hem het liedje van Frans Duits, dan app je Tour de France en dan krijg jij het laatste plekje wat betreft de barbecue met Frans Duits. Dan mag je nog 3 vrienden en kennissen meenemen. Met z'n vieren ga je daarheen, naar het eiland van Mau, Rick. En ja, dat wordt gewoon even met Fransie kletsen. Je kan even kijken hoe die aan de barbecue is. Ja, dat kan op de foto. Misschien gaat hij nog een moppie zingen. Ik denk het niet, maar ja, bedoel, er zal ongetwijfeld een microfoontje liggen, toch? En kom op. Ja, maar goed, misschien een akoestische sessie met een gitaartje. Ik denk het niet, hoor. Ga er niet van uit, maar ja, het is wel een zanger. Ik kan me niet voorstellen dat als hij publiek om zich heen heeft, dat hij niet gaat zingen. Even, gewoon, ja, al is het maar a cappella. Oké, Danny Christian. Toch een mooie vette in handen opeens. Olga.

Ik heb jarenlang gedacht dat ze zongen, we gaan allemaal naar de bos. Maar dat was niet zo. Nee. Ik twijfel of ik dit moet afkondigen. Ik denk dat heel Nederland wel weet wie dit bandje is. Zometeen heel veel plezier met Rudy.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: We gaan op zoek naar pallets.
3: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
7: geeft ruimte.
8: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Ja? Echt serieus?
12: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18PLUS speelbewust.
14: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
15: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en...

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Je m'appelle France. Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
5: Ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijf.
0: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
6: Is Radio NL.
7: Altijd aan. Radio NL.
6: Altijd aan.
7: Radio NL.
6: Weerbericht.
8: Ja, heel langzaam maar zeker moeten we een beetje afscheid gaan nemen van het lekkere weer van de afgelopen dagen. Hè. Temperaturen vandaag zo rond de 26 graden nog. Ja, langzaam maar zeker gaat het afkoelen. In het oosten en in het zuiden is er al lokaal kans op een klein buitje. Vanavond gaat het afkoelen naar een graadje of 12, 13. Morgen dan is er op meer plekken kans op buien. Overwegend droog, maar ook wel kans op een buitje her en der. Temperaturen dan ook nog iets lager dan vandaag. Zo rond de 19 tot 21 graden.
6: Radio NL.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Er zijn nog wel wat problemen, zoals op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen Tolen en Steenbergen. De weg is daar namelijk dicht vanwege een politieactie. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. En door schade aan het plafond in de Drechttunnel is er 1 tunnelbuis dicht op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel daardoor 20 minuten extra reistijd.
10: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 53,0. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij 83,2. En op de A67 bij

Cheerio. Je zou het bijna vergeten, maar ja, voor Cheerio was hij natuurlijk eigenlijk ook wel gewoon succesvol, Justin de Wild. Dit was het liedje wat daarvoor kwam, Als ik aan de laatste zit. Ik vind het wel grappig dat er zijn best wel veel mensen die dan nu hem leren kennen. Jij natuurlijk niet, want je luistert Radio Wadel en hier draaiden we zijn liedjes ook allemaal al. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen in Nederland die dan nu op een feestje komen ergens die Cheerio horen. Die denken, oh, wat een leuke gast eigenlijk, die Justin de Wild. En die leren dan nu zijn muziek pas kennen, dus die ontdekken dan nu pas, oh, hij had meer leuke liedjes daarvoor. Ja, als je dit herkent, is dat in ieder geval een teken dat je gewoon lekker naar Radio Adelp zit te luisteren als je het liedje mee kon zingen. En er is trouwens, als het goed is, ook weer, ja, ik vind het wel leuk om te... hij heeft de laatste keer verteld dat hij dit liedje Cheerio, of tenminste het liedje Cheerio, wat dan nu zo bekend is, dat had hij eigenlijk ergens onder op een lijstje staan van liedjes die hij zelf had bedacht. En eigenlijk waren er andere liedjes waarvan hij had gedacht van, ah, die zullen dan wel succesvoller worden. Doordat de mensen om hem heen een beetje zeiden, nee, je moet Cheerio een keer doen. Dus volgens mij is toen die hele lijst weer overboord gegaan. Ik

die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken. Tot hij begon te praten, zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei, kaarten,

even uit het archief. Willem Duin en Bluffers en Suffers. Daarvoor nog Hans de Boy, ook alweer voor een tijdje geleden. Je weet wel, dat was die man van Annabel, hè? Maar die had meerdere liedjes, waaronder deze. Ik hou van alle vrouwen, was eigenlijk ook wel een leuke. En misschien stiekem een beetje herkenbaar, hè? Of ligt dat aan mij? Oké, je luistert Radio Waddel. Het is vrijdagavond en dat betekent dat we zometeen de lijnen weer gaan opengooien. Nou ja, in de app van Radio Waddel dan kun je je ei weer kwijt. Je muzikale ei, want we gaan geen regels vrijdag doen. We gooien de playlist helemaal open. Die is helemaal van jou. Dus ik zou vooral even denken, waar heb je zin in vanavond? Om gewoon even lekker te vieren dat het weekend is. We gaan op zoek naar die echte meezingers. Liedjes die iedereen kent in Nederland. Van noord naar zuid, van oost naar west. Liedjes waar de radiohouder van gaat. En liedjes waarvan jij denkt, nou, daar heb ik wel even een lekker weekendgevoel bij als ik dat liedje eenmaal heb gehoord. Welk liedje is dat in jouw ogen? Laat dat weten in de app van Radio. Maken we zometeen samen de playlist van Geen Regels Vrijdag. Stuur even je liedje door in de app van Radio Waddel. Krijg je nu

Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser.

0: bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Beleef de Racing Day met gratis tickets. ASF Visser. Kom goed.
3: Lucas Outdoor in Wolvenga.
4: De mooiste tuinzet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantie.

0: is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
1: Bouwcenter Concordia.
0: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
2: Te groot? Bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Radio N.
11: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De Zomertour.
11: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 7 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Een vader en zijn zoon die achter een paar gewelddadige berovingen zitten, hebben van de rechter in Limburg zware straffen gekregen. Bij hun laatste beroving bij het stadion van Roda JC in Kerkrade viel een dode. Vader en zoon moeten tot 20 jaar de cel in. Mensen langs de zuidwestkust van Mexico en Guatemala zijn opgeroepen om van het strand af te gaan. Er kan een tsunami komen na een zware aardbeving van 7,4 voor de kust. De golven kunnen een halve meter hoger zijn en veel verder het strand opkomen dan normaal. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers of schade. In Voorburg is alarm geslagen vanwege een man met pijl en boog. Hij schoot ermee vanaf zijn balkon naar de straat, maar er raakte niemand gewond. Een arrestatieteam heeft hem uit huis gehaald en meegenomen. Waarom die met pijlen schoot is nog een raadsel. Vossen in de haven van Rotterdam mogen toch niet zomaar afgeschoten worden, vindt de rechter. Het gebeurt nu wel omdat de vossen te veel meeuwen vangen. Dierenactivisten maakten bezwaar tegen het afschieten en krijgen gelijk. De rechter zegt dat er te weinig is gekeken naar bijvoorbeeld stevige gaashekken. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond de 24 graden. Zondag en maandag iets frisser. En dat was het ANP-nieuws.
17: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
18: Gritter Chalet en staakcaravans.
19: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
20: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
22: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
23: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
24: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
23: Zonnebrandcreme?
25: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
26: Radio NL.
27: Verkeersinformatie.
28: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens. En op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drecht-tunnel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 53,0. Op de A16 Rotterdam-Breda bij 59,0. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij 5,8.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: Regels vrijdag, wat wil je horen vanavond? Laat maar weten in de app van Radio NL.
31: Dit is de muziek van Radio NL.

principe daarvan is heel simpel. Ik zit hier om jouw verzoekjes te draaien. Jij kan ze doorgeven via de app van Radio WDL. Waar heb jij zin in om het weekend mee af te trappen? Dat is de vraag. En het antwoord is dus van harte welkom. Nou, eens even kijken wat er binnenkomt. Likke Pep, die hebben een nieuwe. En dat is Circus Tent. Henk uit Vriezenveen wil die graag horen, dus die ga ik zo meteen draaien. Ik zie René LeBlanc ook voorbij komen met zijn Tropical Nights. En ook die andere natuurlijk uit dat programma, uit Ik Geloof in Mij. Niemand minder dan Rutger van Barneveld. Moeten wij vanavond ook nog gaan draaien, want ook die is veel aangevraagd met zijn zwoele zomernachten. Maar eerst voor Monique uit Vlachtwedde, de enige echte René Karst. Dat interesseert me echt geen ene reet.

Het is de allernieuwste van die gasten van Blikkendag. Tenminste, daar kennen we ze oorspronkelijk van natuurlijk. Likkepep hebben ook weer een rammetje te pakken. Dat deze zomer weer lekker te horen gaat zijn overal. Circus Tent is de nieuwste. Henk uit Vriezenveen wilde die horen op Radio Adel. Het is geen regels vrijdag, dus jouw verzoekjes zijn welkom. Gerard uit Laren is nog even aan het werk en wil graag deze horen van Mark.

0: Bye.
1: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
3: klus onder tools. Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
2: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
6: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
7: Tot snel op 247wood.nl.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
8: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
9: Vals mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henkoek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Je m'appelle Frans.
16: Deze week is het Frans-Duits week op Radio NL.
17: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
16: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

vrijdag. Deze was aangevraagd door Peter uit Waalwijk. De nieuwste van Marco de Hollander, Die Zomernacht. Peter zegt erbij, ja, dat is ook wel een lekker zomersliedje. Heb je helemaal gelijk in, Peter. Dank je wel voor het aanvragen. Jolanda uit Nieuw-Weerdingen, die stuurt ook een berichtje in de Radio Adelle. Die zegt, hey, goedenavond. Wij hadden eigenlijk een barbecue gepland. Dat is er niet helemaal van gekomen, maar we zitten wel gewoon lekker thuis met vrienden. We hebben dan maar lekker... We zijn even naar de snackbar geweest. Hebben even wat lekker gehaald, maar het belooft vooral een mooie avond te worden. Zouden jullie even gezellig de nieuwe van René LeBlanc willen draaien? Ja, die is inderdaad ook, die is een paar weken uit al. Die hebben wij nog niet echt gedraaid op Radio RL, maar dat is stiekem best wel een leuk liedje. Hij is een beetje fout, maar ja, dat is een beetje zoals het René betaamt natuurlijk, in de goede zin van het woord. En dat past ook wel prima op zo'n vrijdagavond. Zeker een vrijdagavond in de zomer. Dus mag ik je bij deze voorstellen, ook namens Jolanda, die hem dus blijkbaar al heeft gehoord, aan de nieuwe René LeBlanc. Als allereerste op Radio RL hoor je Tropical Nights.

0: Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL.

0: die laatste.
1: Die had ik niet moeten nemen, zegt hij dan. Nou, dat is misschien ook, ja, we hebben daarover gesproken. We hebben een beetje een bijzondere middag gehad hier net. Wij zaten met z'n allen te lunchen in de kantine. Op vrijdagmiddag zitten we met alle collega's. Er gaat de frituurpan aan, dat is een beetje gezellig. Ik hoop eigenlijk dat je dat herkent, dat dat bij jullie ook zo is op het werk, weet je wel. Maar wij zaten daar lekker met z'n allen en toen op een gegeven moment ging de bel. Toen stond Joey Nicolai voor de deur met een heel gevolg. Die had een aantal mensen mee, die waren een tour door Nederland aan het doen langs allerlei radiostations. En ja, dan moet je natuurlijk ook even langs Radio NL, dat kan niet anders, om even het nieuwe liedje voor te stellen en eventjes wat lekkers langs te brengen. Nu heeft hij een liedje gemaakt over Tinto de Verano. Dat is een Spaans drankje, daar zit alcohol in en dat schijnt allemaal heel lekker te zijn. Het is een soort sangria-achtig iets, heb ik me laten vertellen. En daar heeft hij blikjes van laten maken met zijn hoofd erop. Ik heb het nog nooit gehad. Ik ga daar dit weekend maar eens verandering in brengen, denk ik. Maar het liedje dat hij heeft gemaakt, dat is in ieder geval wel leuk. Ik stelde je daar vorige week al aan voor in de avondshow in de Weegschaal op donderdagavond. En dit belooft

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
4: Nou,
3: naar Zwaagstra.
5: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
3: Pal aan de A37.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
7: Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
15: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
19: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Radio NL.
21: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
22: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio
21: Evenemententerrein in Roden.
22: De Zomertour.
21: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In en rond Den Haag zijn ineens alle stadsbussen van de weg gehaald. En die gaan de hele avond niet meer rijden. Bij sommige bussen zijn technische problemen ontdekt. En die zijn zo ernstig dat daarom alle bussen worden gecontroleerd. Vervoerder HTM vindt het erg vervelend voor de reizigers, maar het kan niet anders. In steeds meer gemeenten worden geen uitzonderingen gemaakt op het landelijke vuurwerkverbod. Ze mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld buurtverenigingen een ontheffing geven. Maar burgemeesters in Rotterdam en omgeving werken daar niet aan mee. Net als eerder al burgemeesters in Amsterdam, Delft en Limburg. Inwoners van Assen trappen niet in de smoesjes van oplichters. Gisteren waren meerdere nepagenten actief. Die probeerden mensen sieraden, bankpassen en andere waardevolle spullen af te troggelen. De politie stuurde een waarschuwing via Burgernet. En vandaag bleek dat niet één poging tot oplichting is gelukt, meldt RTV Drenthe. Het Scoetjesielen in Friesland heeft geen last van de droogte. Er staat genoeg water in de meren en de races kunnen gewoon doorgaan. De scoetjes hebben ook maar weinig diepgang, nog geen halve meter, dus het is al snel diep genoeg. De eerste race van het hoofdtoernooi is morgen op het Pikmeer. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag iets koeler. En dat was het ANP nieuws.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Radio NL.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij 41,4. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij 83,2. En op de A59 bij 96,4.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Rory Jonker, ga!
9: Ja, we zijn er nog een uurtje met geen regels vrijdag. Wat wil je horen? Laat maar weten in de Radio NL. Starten we met Rutger.
5: Dit is de muziek van Radio

Vrijdag op Radio Warel. Wat wil jij horen vanavond? Dat is de vraag. Het antwoord op die vraag kun je sturen in de app van Radio Warel. Dan ga ik misschien wel jouw liedje zometeen draaien. Berichtje komt binnen van René uit Balkbrug. Die wil heel graag André Hazes.

deze week vroegen we aan in de app van Radio Warel. Ja, mede-Brabander René Schuurmans en Al win ik 10 miljoen is zijn allernieuwste en inderdaad ook een lekker liedje. Oké, dit is Radio Warel. Het is geen regels vrijdag. Het leuke is, er komt een berichtje van de Arie uit Werkendam. Die zegt, jij je had net Leef van Hazes Junior. Kun je dan ook even de oude Hazes draaien? Want die heb ik nog niet voorbij horen komen vanavond. Zou wel leuk zijn. En dan misschien even een keer niet bloed, zweet en tranen of zo, maar gewoon even een ander liedje. Namelijk iets wat ik in mijn hand heb momenteel, stuurt Arie. Oh ja, dat is dan deze. Hè. Daar ga ik vanuit. Dit is het liedje dat hij aanvraagt. Een glaasje.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios,
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Lieve mensen, Westy Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
11: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
10: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Je m'appelle France. Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
6: Ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
5: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

0: waren onze favoriete Fransen, Lange Frans en uiteraard Frans-Duits. En die laatste die gaat met je barbecue. Het is een spannend moment. We hebben de allerlaatste plekken te vergeven. En ik ga even iemand bellen die daarvoor in aanmerking komt. Die Tour de France heeft gestuurd in de Radio RL App. Hij of zij is de allerlaatste winnaar of winnares. Ik ga bellen met René, maar dat kan dus een hij of zij zijn. Ja, ik weet hoe je het schrijft. Maar ik hou het graag nog even spannend.
1: René Vanos.
0: Dag René, met Rory van Radio RL.
1: Hallo.
0: Dag, hallo. Dat is een verrassing.
1: Jazeker.
0: Wat was je aan het doen, René?
1: Radio luisteren.
0: Radio luisteren. Kijk, ja, dat is altijd de juiste bezigheid.
1: Jazeker.
0: Ik wilde vragen, stoor ik jou? Maar dat zal wel niet dan, hè?
1: Nee.
0: Oké, heel goed. Hey, hoe is het verder?
1: Ja, goed.
0: Heb je een leuk weekend voor de boeg?
1: Rustig.
0: Gewoon lekker. Maar dat is ook wel lekker, hè? Soms gewoon niet te veel te doen te hebben.
1: Ja.
0: Ja, heerlijk. Hey, volgens mijn informatie wil jij heel graag naar Frans-Duits.
1: Ja, geweldig.
0: Waarom zou je daar zo graag heen willen? Waarom? Laat ik het zo zeggen. Ik heb je de allerlaatste plekken. Waarom moeten die naar jou?
1: Ik vind het gewoon geweldig om naar Nederlandstalige muziek te luisteren. En nou ja, Frans-Duits wordt daar natuurlijk ook bij.
0: Ja.
1: Ja, super.
0: Ja, precies. Dus het is een van je Nederlandstalige helden.
1: Zeker.
0: Nou, dan heb ik mooi nieuws voor jou, René. Je hebt gewonnen. Je gaat er naartoe.
1: Joepie, super!
0: Ja, ik zou zeggen, je hebt dan mooi dit weekend om daar lekker even om dat op je in te laten werken. En dan heb je in ieder geval nog tot 11 september. Het duurt nog even om je daar mentaal op voor te bereiden. Maar dat gaat goed komen, toch?
1: Oh, zeker weten.
0: Oké, okay. Ga ervan genieten, René, en een fijn weekend.
1: Gaan we doen, dankjewel.

Het was Vincent, alles wat ik hebben wil bij Radio NL. Nou, tot zover de avondshow voor deze mooie vrijdagavond 17 juli. Mag ik jou een mooi weekend wensen? Komende week dan hebben we ook weer mooie dingen. Dan gaan we pretparkkaarten weggeven. Dat is ook wel leuk. Hou Radio NL in de gaten. Ik wens je een fijn weekend. En dit is de laatste van Yves Berendsen. Ik denk dat het tijd is, ja, om weekend te gaan vieren, denk ik.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hey, alweer verrotte kozijnen.
5: Wel eens van Toscana gehoord?
4: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
5: Neem kunststof kozijnen, joh!
6: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
5: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.

0: allsafe.nl.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
4: Odido. Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
5: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
6: Radio NL.
7: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
7: Evenemententerrein in Roden. Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghatten. Dejonghatten.nl. De Jonghatten zet de tijd op 9 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In Den Haag zijn tientallen woningen ontruimd omdat er een drugslab was gevonden in de wijk. Er moeten vele liters chemicaliën worden afgevoerd en dat kan nog wel de hele avond duren. De mensen worden opgevangen in een kantoor van de gemeente en als het moet wordt er een slaapplek voor ze gemaakt in een sporthal. In het Brabantse Best wordt een omstreden hondenfokker aangepakt. Er zijn volgens de regionale omroep al jaren misstanden. Zo verkoopt hij pups die onder de vlooien zitten en besmet zijn met een parasiet. Hij krijgt van de gemeente tot na de zomer om zijn leven te beteren, anders moet hij een boete betalen. Een derde van alle banen gaat verdwijnen bij de zorginspectie, die toezicht houdt op zorginstellingen. De inspectie krijgt minder geld van het kabinet en moet bezuinigen. Het schrappen van banen betekent dat zorginstellingen straks niet meer allemaal intensief worden gecontroleerd. Aan de westkust van Mexico is het gevaar van een tsunami voorbij. Er werd voor gewaarschuwd na een zware aardbeving in zee, maar dat is nu ingetrokken. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar mensen renden wel in paniek de straat op, met de aardbevingen in Venezuela nog vers in het geheugen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen. In de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
0: Is de muziek van...

0: in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah!
2: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
10: Cute.
9: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: Whisky anders doet.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5

Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
0: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Mam, waar is mijn zwembad?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
7: geeft ruimte.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De Zomertour.
12: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Ja.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken op een sportpark. De rookwolken zijn ook op andere plekken in Amsterdam te zien. Het vuur begon in een container en is overgeslagen naar een loods. Getuigen zeggen tegen AT5 dat ze vlak voor de brand een explosie hoorden. Het kan zijn dat 150 mensen in Den Haag vannacht ergens anders moeten slapen. In hun straat is een drugslab gevonden. En hulpdiensten zijn al uren bezig met het afvoeren van duizenden liters chemicaliën. Om het veilig te kunnen doen zijn tientallen huizen in de omgeving ontruimd. Het is niet duidelijk hoe de extreme katapultsprong op festival De Zwarte Cross deze keer is afgelopen. De stuntman kwam wel neer op het luchtkussen na zijn sprong over de grootste festivaltent, maar werd na afloop niet gehuldigd. Gisteren kreeg een andere stuntman bij de landing zijn eigen knie tegen zijn hoofd en raakte bewusteloos. President Trump geeft Canada de schuld van de bosbranden waardoor New York nu in de rook zit. Die bedreigt ook de WK-finale zondag. Trump zegt dat Canada zijn bossen niet goed onderhoudt en dat hij een extra heffing gaat opleggen om de schade te compenseren. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Dit is de muziek van

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten. 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: de zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
11: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
12: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
13: Tot snel op 247wood.nl.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog veel meer zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos. Radio N.
16: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels wie fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
16: Evenemententerrein in Roden.
17: De Zomertour.
16: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 11 uur.
18: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken aan de radioweg. De brand ontstond in een container en sloeg over naar een loods op een sportpark. Vooraf zou een grote explosie hebben plaatsgevonden. Volgens AT5 zijn er geen gewonden. De brandweer gebruikt een blusrobot om het vuur op veilige afstand te bestrijden. In Noorwegen zijn meer dan 100 huizen afgebrand. Het vuur woedt in een stad ten westen van Oslo en het is nog altijd niet onder controle. Een brandweerman raakte licht gewond, maar verder zouden er geen slachtoffers zijn. De Noorse premier zegt dat hij meeleeft met iedereen die zijn huis kwijt is. In Oekraïne is opnieuw geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie. Duizenden mensen gingen in de hoofdstad Kiev de straat op en ook in Kharkiv was een protest. Oekraïners snappen er niks van dat de minister weg moest, want onder zijn leiding haalde het leger juist veel succes. En Max Verstappen is best tevreden na de eerste training voor de Grand Prix van België. Hij was eerst de snelste en zette later de derde tijd neer. Verstappen zegt dat de balans van zijn Red Bull goed is, maar dat de auto op de rechte stukken snelheid tekort komt. Het team rijdt dit weekend weer met de oude achtervleugel. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
22: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Dit is Radio NL.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
4: Radio NL.
5: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De Zomertour.
5: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zet een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greven, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over de protesten in Marokko. De bussen in Den Haag rijden vanaf morgenochtend weer volgens de normale dienstregeling. Vandaag werden alle bussen uit voorzorg stilgezet na de ontdekking van een technisch probleem. Uit controles bleek dat een koelinstallatie bij sommige bussen los kon raken. Er zijn morgen weer genoeg veilige bussen beschikbaar en daarom kunnen ze weer gaan rijden. En bewoners van tientallen woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. Ze moesten eerder op de avond weg nadat in de straat een werkend drugslab was gevonden. De gevaarlijke stoffen zijn inmiddels afgevoerd. Een man die bij het drugslab werd aangetroffen is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

enorm succes. Overal foto's en aanplakbiljetten. Onderweg naar het hotel dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel mee zit. En daaruit ontstond dit lied.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen huizen zijn verwoest door een grote brand in het zuiden van Noorwegen. Door de harde wind, de droogte en heuvelachtig terrein krijgt de brandweer het vuur moeilijk onder controle. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Bij de brand zijn meerdere mensen gewond geraakt, onder wie een hulpverlener en een brandweerman. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels 5069 doden geteld. Meer dan 6400 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald en duizenden mensen zijn nog altijd dakloos. De katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter en hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. En luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers straks beter beschermen als een vliegtuig met vertraging op de grond staat. Bij extreme hitte moeten reizigers na een half uur onder meer drinkwater en verkoeling krijgen, meldt het AD. Na 2 uur moeten ze het toestel kunnen verlaten. De nieuwe Europese regels gaan in de tweede helft van 2027 in. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greve, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over protesten in Marokko. Bij schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee olietankers zijn volgens Iran in brand gevlogen bij de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde voeren de schepen door een gebied met zeemijnen. Maar dat is nog niet bevestigd. Iran noemt de zeeroute door de Amerikaanse